0: On the nights you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: De zomer van Groot Nieuws Radio.
2: Met opbouwende programma's en de beste christelijke muziek.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de paar duizend migranten die nog op Ceuta zijn na de bestorming eind juli. De meeste migranten zijn teruggekeerd, maar Spanje wil dat de grensbewakingsdienst Frontex helpt om iedereen die nog over is te identificeren. Die hulp werd Spanje eerder al aangeboden, maar tot nu toe weigerden ze dat. Een team van Nederlandse speurhonden gaat in Suriname helpen zoeken naar de verdwenen filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween 2 weken geleden onderweg naar een vergadering. Zijn auto werd al wel teruggevonden, maar die was helemaal uitgebrand en begraven. De politie heeft de verdachte op het oog en die wordt nog gezocht. Olivia Rodrigo organiseert vandaag in Californië een speciaal all-female festival voor het goede doel. En dat heeft al voordat het begonnen is ruim 8,5 miljoen euro opgehaald. Dat geld wordt verdeeld onder 10 organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Op het festival treden alleen maar vrouwelijke artiesten op. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken buien over het land. Overdag is het wisselvallig, later gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de nieuwe morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Verenigde Staten heeft meer dan 65 miljard vaten olie van Venezuela gekocht. President Trump noemt de deal op zijn social media historisch en hij zegt dat de prijs aan de pomp in Amerika flink omlaag zal gaan. Venezuela is ook blij met de deal. Zij kunnen het geld goed gebruiken voor de wederopbouw van het land. Bij een christelijk festival in Engeland is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. Bij het ongeluk raakten 6 anderen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie doet nog onderzoek hoe het bord los heeft kunnen raken. Het festival hebben ze voorlopig stilgelegd. De populaire Oekraïense defensieminister Fedorov, die in juli werd ontslagen, gaat werken voor Italië. Hij gaat helpen technologie te ontwikkelen voor moderne oorlogsvoering. De Italiaanse defensieminister bood hem deze baan na zijn ontslag aan. Hij blijft wel gewoon in Oekraïne wonen. En dan het weer van Weer Online. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar is het ook wel wat vaker droog. En het wordt vandaag niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Iran zegt dat het land de controle heeft over de straat van Hormuz. Ook de Verenigde Staten zegt de baas te zijn in de zeestraat en dat schepen vrij mogen doorvaren. Maar volgens Iran zijn dat leugens om de olieprijs te controleren. Zij laten weten dat schepen die niet overlegd hebben met het land er niet zomaar door mogen. Het is 2 weken geleden dat in Suriname de filmproducent Rodney Leisner vermist raakte. Er gaat nu een team van Nederlandse speurhonden naar hem op zoek. Het bedrijf waar Leisner voor werkte betaalt de honden en hun begeleiders. Eerder werd zijn auto al wel gevonden, die was helemaal uitgebrand en ingegraven. Door Russische droneaanvallen op een magazijn aan de rand van Kiev moesten honderden Oekraïners worden geëvacueerd. Beide landen voeren steeds meer aanvallen dieper in het land uit. President Zelensky heeft op social media aangegeven dat hij 1000 drones per dag richting Rusland wil sturen. Dat zijn er nu nog maar 300. En dan het weer van Weer Online? De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar het is ook steeds vaker droog. Het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: De zomer van Groot Nieuws Radio.
2: Elke dag opbouwend.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft hele specifieke hulp nodig na de enorme overstroming deze week. Het land zegt zich prima te redden op het gebied van reddingsoperaties. Wat ze wel nodig hebben zijn bijvoorbeeld speciale verplaatsbare bruggen of hulp bij het herstellen van vervoer. Het dodental staat nu op bijna 600. Er zijn nog bijna 2500 mensen vermist. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet gesproeid mocht worden. Toch zien niet alle boeren het somber in. Een lage opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. 6 anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Festival is voorlopig stilgelegd. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er enkele buien, maar het is ook vaak droog. Ook in de middag wisselen buien en opklaringen elkaar af. En het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert Heijn.
22: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
23: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
24: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
23: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
25: Dit is het Worship Weekend.
26: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Efeze 5, vers 22 tot en met 33 uit de Basisbijbel. Goede raad voor de getrouwde mannen en vrouwen. Vrouwen, dien bescheiden en liefdevol jullie man, zoals jullie de Heer dienen. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, net zoals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij zorgt voor zijn lichaam. Net zoals de gemeente in alles Christus dient, moet ook de vrouw haar man in alles dienen. Mannen, houd op dezelfde manier van je vrouw als dat Christus van zijn gemeente houdt. Hij heeft zichzelf voor de gemeente opgeofferd. Hij heeft de gemeente schoongewassen door haar te baden in het woord. Zo kon de gemeente zijn eigendom worden. En nu kan de gemeente zonder één enkele vlek of rimpel stralend voor hem staan. Zo is de gemeente helemaal zuiver. Op diezelfde manier moet ook elke man van zijn vrouw houden. Hij moet van haar net zoveel houden als van zichzelf. Een man die van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Niemand haat zijn eigen lichaam. Iedereen zorgt ervoor en geeft het te eten. Hetzelfde doet ook Christus voor zijn gemeente. Want wij zijn de lichaamsdelen van zijn lichaam. Er staat in de boeken dat een man en zijn vrouw samen één zijn. Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en zijn moeder en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dat moment zijn ze één geheel. Dat heeft een verborgen betekenis. Ik zeg jullie dat het hier gaat over de eenheid van Christus en zijn gemeente. De mannen moeten dus net zoveel van hun vrouw houden als van zichzelf. En de vrouwen moeten respect hebben voor hun man.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft aangegeven toch wel buitenlandse hulp te willen, maar dan specifieke hulp. Zoeken naar slachtoffers kunnen ze zelf. Het gaat dan meer om snel op te bouwen verplaatsbare bruggen, vervoer en identificatie van lichamen. Het aantal doden na de verwoestende overstromingen is nu ruim 600. Zo'n 2500 mensen worden vermist. Door het droge weer hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Bij sommige boeren is die wel een derde lager dan ze gewend zijn. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. De opbrengst is niet alleen lager, aardappelen en uien zijn ook kleiner. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
17: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6-pie kiwi gold, 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper, mini prime trostomaten, 300 gram maar 1,25.
18: Hands van voeden.
16: Aldi.
17: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
19: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
20: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
21: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
22: Dit is het Worship Weekend.
23: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk heel vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
5: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
6: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
5: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Vodafone.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft een lijstje met specifieke hulp gemaakt na de verwoestende overstromingen van deze week. Ze willen graag vervoer, verplaatsbare bruggen en hulp bij DNA-onderzoek. Nepal zegt algemene zoek- en reddingsacties zelf te kunnen, maar wel hulp nodig te hebben bij het zoeken van mensen in tunnels. Het droge weer is een tegenvaller voor boeren. Zij zien hun oogst met soms van een derde teruglopen, schrijft Trouw. Vooral de boeren die niet mochten sproeien zijn de dupe. Niet alleen valt de opbrengst tegen, de aardappels, uien en wortelen die ze van het land halen zijn ook kleiner. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie, die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde, probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP nieuws.
13: Groot Nieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
16: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A12 richting Duitsland. Je treft 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Oudijk door de Duitse grenscontroles. Doet er 20 minuten langer over. Ook op de A12 richting Den Haag is het nog druk. 2 rijstroken zijn dicht tussen Harmelen en Woerden. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot slot nog de A76 richting België. Tussen Geleen en de Belgische grens is je vertragingstijd 10 tot 15 minuten.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Het
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
12: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
27: Is het Worship Weekend.
28: Het christelijke radiostation.

0: elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
9: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal denkt nu al 4 à 5 miljard dollar nodig te hebben voor wederopbouw na de verwoestende overstromingen van deze week. Het is een grove schatting, zegt de minister van Financiën. Intussen vraagt Nepal om specifieke hulp, bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen, vervoer en hulp bij identificatie van lichamen. Boeren merken dat het droog geweest is, want de oogst valt tegen, schrijft Trouw. Wat ze van het land halen is niet alleen minder, de uien, aardappelen en wortelen zijn ook kleiner dan normaal. Lagere opbrengst zien we ook bij graan, zoals tarwe en gerst, maar die is wel goed rijp door de vele zonuren. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9-11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
15: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A12 richting Duitsland. Je treft 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Oudijk door de Duitse grenscontroles. Doet er 20 minuten langer over. Ook op de A12 richting Den Haag is het nog druk. 2 rijstroken zijn dicht tussen Harmelen en Woerden. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot slot nog de A76 richting België. Tussen Geleen en de Belgische grens is je vertragingstijd 10 tot 15 minuten.
16: Het is weer prijzenslag bij
5: Ruil Dido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
21: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Is het Worship Weekend.
3: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft waarschijnlijk tot wel $5 miljard nodig om de boel weer op te bouwen na de overstromingen. Volgens de minister van Financiën gaat het om een schatting, omdat de schade nog in kaart wordt gebracht. Bij de ramp zijn inmiddels ruim 600 mensen omgekomen en worden zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Nederlandse speurhonden gaan de komende week in Suriname zoeken naar de verdwenen filmproducent en DJ Rodney Leisner. 2 weken geleden verdween hij. Zijn auto is wel gevonden, in brand gestoken en begraven. Zijn 3 verdachten opgepakt, naar een 4e is de politie nog op zoek. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat gaat worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten.
14: Zaterdag 29 augustus, iets over 10. Een nieuwe brandstof begint met muziek van Stuart Townend. Why should I gain from... So...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
7: Pas je eindelijk het perfecte...

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lumen en de HGEB. Brandstof.
3: Met Denise Nahuis.
2: Het christelijke radiostation.

0: The Father's Love for Us, Stuart Townend. Een lied dat alweer 22 jaar oud is.
1: Brandstof
2: met Eunice Nahuis.
0: Goedemorgen. Ja, ik ben misschien een klein beetje in een sentimentele bui. Het is toch nog een beetje de start van een nieuw seizoen. In ieder geval mijn eerste zaterdag weer met jou. En afgelopen week vierde ik dus dat ik 12,5 jaar bij Groot Nieuws werk. Ja, en dat was wel even een bijzonder momentje. Ik kreeg een prachtige speech van eindredacteur Nando. Ja, begon hier op de nieuwsredactie. Toen zag mijn leven en mijn werk er totaal anders uit. En dat was echt heel mooi om dat zo op een rijtje te krijgen. Het deed meer met me dan ik van tevoren had kunnen denken. Ja, en er gaan ook dingen veranderen hier bij Groot Nieuws. Want vanaf volgende week ben ik niet meer de enige die dit tegen je zegt op de zaterdagmorgen. Goedemorgen. Nee, dan heb je Lucas al gehoord vanaf 6 uur. Ja, hoe tof is dat? Een nieuw weekendprogramma. De nieuwe zaterdag met een terugblik op de week. Verhalen van jou, overdenkingen, weekendblessings en natuurlijk veel muziek. Ja, dat wordt genieten. Maar eerst een kakelverse brandstof. Met misschien wel je net gezette bak koffie of thee. Of je bent al lekker aan de gang of onderweg. Hoe je ook luistert, je bent van harte welkom. Zometeen ga je een aangrijpend voorbeeld horen van hoe God troost kan geven. Het overkwam Ellen Lewis op een ochtend op de Hei. Ja, die niet trouwens geweldig in bloei staat, hè. Dat mag je niet missen, hoor. Net als dit gesprek, je hoort haar zo na muziek van Joke Buijs en G-Roots.

0: Joke Buijs en G Roots met In Alles. Ze heeft een boodschap van troost en dat is niet voor niets. Zelf ontving Ellen Lewis troost na onbeschrijfelijk verdriet. Ellen is een van de spreeksters van Vrouwenbeweging Lumen en je kunt haar uitnodigen, maar nu is ze hier bij ons. Ellen, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, het is met de deur in huis vallen, maar waarom heb jij troost nodig?
1: Ja, waarom heb ik troost nodig? Iedereen heeft troost nodig. Ik heb troost nodig voor de kleine dingen in mijn leven. En ook troost nodig voor de grote dingen. Ik merk dat me dat nu ook wel even raakt. Omdat ik een dochter moet missen. En dit had ik even niet gedacht trouwens. Want ik ben er altijd heel open over.
0: Ja.
1: Maar ik ben vooral heel dankbaar. Want ik heb dus troost nodig. En ik weet ook waar ik die kan vinden. En waar ik die ook echt daadwerkelijk krijg.
0: Ja. Het is heel groot wat je nu vertelt. Een dochter die je moet missen. Jouw boodschap gaat over troost. Ik ben benieuwd, ja, hoe ontving jij die troost? Weet je nog, in eerste instantie ben je denk ik ontroostbaar.
1: In dit specifieke geval bedoel je?
0: Ja.
1: Ja. Je bent inderdaad echt ontroostbaar. Maar vlak na Noah's overlijden liep ik op de hei met de hond. Dat doe ik elke ochtend. En ik ging wel echt gebukt onder mijn verdriet. Ik voelde dat ook in mijn lijf. Ik was gewoon echt heel verdrietig en moe. En dat je denkt, ik kan dit niet. En hoe moet ik nu verder? En ik voelde me echt super alleen. Gezien het tijdstip was dat ook wel een beetje normaal. Want het was echt 6:00 ochtends of zo. Maar ik was echt heel alleen. En die hond rende voor me uit. En ik zei het gewoon tegen God. Van ja, ik ben zo alleen. En ik weet niet hoe dit moet. En terwijl ik daar zo liep, toen zag ik iets glinsteren op een heideplantje. En ik ging dat dichterbij bekijken. En ik zei, wat mooi, Heer, die rouwdruppeltjes. En met dat ik dat zei, dat was gewoon een verspreking. Maar ik hoorde dus ook mijn eigen verspreking. Ik praat gewoon hardop tegen God, vooral als er niemand omheen loopt, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik werd er echt door geraakt. Want God zei, zie je, dat zijn mijn tranen. Ik hou gewoon met je mee en nou, kijk eens om je heen. Dus ik keek ook om me heen en ik zag die dauw natuurlijk overal. Al die kleine glinstertjes.
0: Maar voor jou waren het rouwdruppeltjes.
1: Ja, dat waren gewoon tranen. En die hei waar ik altijd loop, zeg maar, die huilde gewoon met me mee. En ik voelde me gewoon echt instant niet meer alleen. Ik was gewoon gezien.
0: Wauw. Dat is dus al een betekenis van troost. Je voelde je niet meer alleen, je voelde je gezien. Het verdriet is er dan dus nog wel.
1: Ja, ik heb wel door het leven, maar zeker ook door Noah's overlijden, wel echt ontdekt en geleerd dat troost niet altijd betekent een kusje op de zere plek en een pleister en het is over. Troost gaat over gezien worden en dat je tranen er mogen zijn en dat je weer dat je hoop en richting krijgt om verder te kunnen gaan.
0: Lijkt me bizar moeilijk om na het verlies van je kind door te moeten gaan met leven. Je hebt het over richting. Heeft God je daar ook bij geholpen?
1: Ja, enorm. In het begin überhaupt om uit bed te kunnen gaan. Ik ben echt heel dankbaar voor mijn hond. We hadden nog niet zo heel erg lang een hond. Dus ik moest ook echt uit bed. Dus elke ochtend had ik dan ook gewoon meteen mijn tijd alleen met God. En ook de plek waar gewoon je tranen kunnen zijn. Waar ook je blijdschap en je dankbaarheid kan zijn. Waar de mooie dingen van de natuur zijn. En
0: En gaf God die richting dan ook? Letterlijk? Je zegt door erop uit te gaan.
1: Maar ja, als ik dan soms dacht van, ik weet gewoon niet hoe nu verder. Of nou, wat ik net zei, van als ik me zo alleen voelde, voelde ik me gewoon niet meer alleen. Of als dat zonnetje dan toch op me scheen. Ja, alles voelt dan gewoon minder koud.
0: Ja. En heeft Lumen je ook hierin geholpen? Want ik kondig je aan als spreekster van Lumen. Hoe is dat op jouw pad gekomen?
1: Ja, dat is echt heel grappig, vind ik zelf. Want ik had nooit van Lumen gehoord. Maar door mijn wandel met God, zeker ook na Noah's overlijden, had ik gewoon echt een behoefte om te vertellen over hoe God troost. En ook dat we misschien een verkeerd beeld hebben over troost. En we daarom dus ook teleurgesteld kunnen worden in God als we denken dat troost betekent dat je niet meer verdrietig bent. Dus ik had super verlangen om daarover te hebben, maar ik zag gewoon niet zo goed hoe. En toen stuurde iemand uit de gemeente mij de vacature van Lumen voor de Sprekersacademie. Is dit niet wat voor jou? En ik dacht, nou, ik wist helemaal niet wat Lumen was. Maar ik dacht, zij bieden de skills die ik nodig heb. Dus ik heb gewoon gesolliciteerd en dat ook wel gewoon zo gezegd. Van ja, jullie bieden de skills die ik nodig heb. En mijn verhaal past denk ik gewoon heel goed bij jullie visie en wat jullie willen uitdragen.
0: Ja.
1: Dus en dat vonden zij blijkbaar ook, want ik mocht gewoon deelnemen.
0: En wat heeft het je gebracht, die sprekerstraining?
1: Nou, sowieso hoe je een gedegen boodschap neerzet. Hoe je interesse wekt, hoe je de aandacht vast kunt houden. Hoe je je boodschap zo helder mogelijk kan neerzetten. Zodat mensen ook niet met heel veel vragen of misschien met meer vragen weggaan dan dat ze zijn gekomen.
0: Ja, dat is wel handig. Ja,
1: ja, dat is wel handig. En ja, in het geval van Lume ook, we willen mensen echt gewoon ook motiveren en stimuleren en aanmoedigen om een geloof te delen op de plek waar ze zijn gesteld. Dat hoeft niet altijd in grote missies te zijn, die we bij Lume ook wel hebben. Maar gewoon op je eigen plek, waar je als vrouw gewoon bent, op je werk, in je gezin. Dus ja, je wil ook iets meegeven waar iemand mee aan de slag kan.
0: Ja, en ik kan me ook zo voorstellen, als je dan met dit thema aan de gang gaat, je hebt het al doorleefd, dat je dan ook nog weer een verdiepingsslag erin maakt.
1: Ja, ook door dezelfde. Ja, je gaat natuurlijk echt in het woord zoeken. Dat had ik op die manier nog niet echt zo gedaan. Ik wist wel de God die altijd troost. Nou, dan ging ik dat dus voor die Sprekersacademie echt wat verder uitzoeken. En de context, ja, super interessant.
0: Ja, heel graag duik ik zo meteen met jou daar dieper op in. In dat Bijbelse woord troost. Want zo heeft het voor jou ook nog weer meer diepgang gekregen. Nou, ze kunnen jou dus uitnodigen als spreker. Maar wij krijgen er vanochtend ook al iets van mee. Muziek komt eraan van Seb Schlieder. En dit is Hillsong Worship met Thea. I Surrender.

0: Sepp Schlieder. Hij zwaait zijn oude leven uit in Bye Bye. De meeste mensen slaan het liever over. Lijden. Maar lijden met een lange ei kan ook ergens toe leiden met een korte ei. Vertroosting, volharding en bemoediging. Met die boodschap komt Ellen Lewis. Ze is een van de sprekers van vrouwenbeweging Lume. Ja, Ellen, je hebt net al iets gedeeld over jouw dochter Noah die je hebt verloren en hoe je daarbij Gods troost hebt ervaren. Is hij altijd zo dichtbij jou geweest?
1: Ja, hij is altijd zo dichtbij. Ik zoek dat ook. Ik ben altijd aan het zoeken waar hij is. Ja, niet omdat ik dan denk dat hij er niet is, maar ik probeer hem wel in alles te zien.
0: Er zijn natuurlijk ook mensen die dat helemaal niet zo ervaren. Is Gods troost er dan voor iedereen?
1: God zegt zelf dat hij, of Paulus die schrijft, over de God van alle vertroosting. De God die altijd troost, zegt een andere vertaling. Dus ja, het is er voor iedereen. God is er voor iedereen en zijn troost is er voor iedereen. Er zit één voorwaarde aan. Dat is dat je met je lijden naar hem toe moet gaan.
0: Ja, en dat is natuurlijk, als je dat zo uitspreekt, denk ik, oh, dan kan er nog weer een wereld open gaan voor je. Want dat kun je vast op allerlei verschillende manieren doen ook.
1: Jazeker. Dat is voor iedereen persoonlijk. Voor mij is dat heel erg buiten. In de natuur of in blogjes en dingetjes die ik schrijf. Ja, andere mensen hebben misschien meer in de muziek of in de stilte of kunst. Op welke vorm dan ook, ja.
0: Ja. Kan het ook zijn dat het stil blijft?
1: In de zin van dat God niet antwoordt, bedoel je?
0: Ja. Dat je het wel actief opzoekt, maar dat je het niet ervaart, voelt, merkt.
1: Nou, het is wel zo dat ik niet altijd al het antwoord krijg of dat ik me meteen instant lichter voel. Maar ik geloof dat hij er is, dus ik ben niet alleen. En dat op zich is al een vertroosting. Dat is een van de manieren van, dat je gewoon echt beseft, ik draag dit niet alleen. Dan is het nog steeds zwaar, maar het is anders.
0: Ja, het is dus ook eigenlijk een vertrouwen voor jou.
1: Ja, dat is ook wel iets wat ik in mijn Lume-talk ook echt naar voren breng. Het is gewoon belangrijk dat je God eigenlijk al beter gaat leren kennen, gewoon door je leven heen. Ook als het nog niet zo moeilijk is en als je hem niet op die manier nodig hebt. Want anders weet je dus ook niet wat hij voor je heeft, wat je bij hem kan halen, om even zo een beetje oneerbiedig te zeggen. Nee, maar ik denk echt dat God het zo wil. Je mag het bij hem komen halen. Hmm. Maar je weet niet, als je niet weet dat God dat heeft, dan ga je dat dus niet doen.
0: Ja.
1: Dus daarom wil ik graag vertellen dat God dat voor je heeft.
0: Ja, en je bent je daar ook in gaan verdiepen in de Bijbel. Wat heb je ontdekt over troost in de Bijbel?
1: Nou, in eerste instantie werd ik meteen wel in gedachten gebracht naar het woord parakletos, de trooster, de Heilige Geest. En voor mij was dus al vrij snel wel duidelijk daardoor dat de dingen die de Heilige Geest biedt, als helper, als trooster, als helper, als richtinggever, raadgever, dat dus allemaal valt onder dat woordje troost.
0: Veel breder dan we dus misschien denken.
1: Ja.
0: Aha. Ja, want bij troost, dan denk je inderdaad al snel van, iemand slaat even een arm om je heen en je voelt je getroost. Ja, dat is bijna alsof het verdriet weg is.
1: Ja, maar soms is dat ook niet zo. Iemand slaat een arm om je heen en er gebeurt echt helemaal niks. Want dat was niet wat je nodig had.
0: Hmm. Heb je dat zelf veel meegemaakt? Dat mensen dingen zeiden of juist niet deden?
1: Zeiden wel. Maar ik ben zelf wel aanrakerig. Ik vind het heel fijn om een arm om me heen te krijgen. Dus dat helpt dan wel, maar het doet niks af aan mijn verdriet. Maar het bevestigt weer van, je bent even niet alleen.
0: Hmm, ja.
1: Je wordt gezien, het mag er zijn. Maar vaak is het ook gewoon, als mensen dingen willen zeggen en je op die manier willen troosten, is eigenlijk vooral om te zorgen dat je stopt met verdrietig zijn. Maar wat zo fijn is aan verdrietig zijn, is dat het gewoon er mag zijn.
0: En dat mag dus ook bij God.
1: En dat mag gewoon bij God. Ja, hij helpt met je mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat een besef is dat. En jij hebt het letterlijk zo ervaren op de hei, vertel je ons net al.
1: Ja.
0: Nou, zet jij je in voor vrouwenbeweging Lume. Zij zetten zich ook in voor vrouwen in het buitenland. En je had het al over jouw talk, jouw presentatie, jouw preek is dat eigenlijk, hè? En die koppelen jullie dan aan iemand in het buitenland. Hoe is dat voor jou? Wie is dat?
1: Ja, voor mij is het Valentina. Valentina die woont in Venezuela. En zij doet eigenlijk precies Wat ik met mijn boodschap ook zeg. Je moet met je lijden naar God gaan. Je laten vertroosten, richting ontvangen. Je laten omarmen. En dan zegt Paulus. En ga met dat wat je van God hebt gekregen. Anderen bemoedigen. En dat doet zij. Dat doet zij echt heel erg. Haar familie bijvoorbeeld is allemaal al gevlucht uit Venezuela. Omdat het daar heel arm is en corrupt. En nou ja, iedereen weet het wel. Maar zij blijft in die omstandigheden, ontvangt van God wat ze nodig heeft en deelt dat uit samen met haar man. Leiden ze een kerkje, een gemeente. En ja, zij geeft die gemeenteleden wat zij van God krijgt.
2: Inspirerend.
1: Ja, maar daardoor wordt zij zelf ook getroost.
2: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook een belofte. Als je anderen, daar gaat mijn preek ook over. Als je dan dus getroost bent door God en anderen daarmee bemoedigt, dan word je zelf ook weer enorm door bemoedigd.
2: Dat is eigenlijk de bijvangst. Ik wou bijna zeggen winst, maar dat is ja, dat voelt veel te plat. Maar...
1: Ja, nou, de eerste zegen is gewoon wel echt voor jezelf. Het is goed om gewoon uit te strekken naar anderen.
2: Ja.
1: Maar je moet iets hebben om die ander te kunnen geven. Dus dat moet je eerst bij God.
2: Ja. En ik vind het bijzonder, jij had dit gevoel dus eigenlijk al toen je je aanmeldde bij Lume. Je wist nog niet wat je erdoor zou ontvangen, maar je had al wel dit voorgevoel.
1: Ja, nou ja, en vooral ook omdat ze die sprekerstraining gaven en ik wilde echt die skills.
2: Ja, en geniet je er nu van om dit verhaal te mogen delen?
1: Ja, ik vind het echt super fijn. Ik vind het ook echt heel mooi, ook zoals nu met Lume, dat dan... dat mijn boodschap een platform krijgt en dat ik er vandaag dan bijvoorbeeld hier bij jou over mag vertellen. Ja, dat vind ik echt heel tof.
2: Ja, en zie je ernaar uit om dat nog vaker te doen?
1: Ja, kom maar op. Ja.
2: Dus de uitnodigingen mogen komen?
1: Ja, zeker. En het mag in een kerkdienst zijn, maar mag ook gewoon in je bijbelstudiegroepje zijn of met een stel vriendinnen in de tuin. Maakt niet uit. Elke setting is prima.
2: Oh, kijk. Ja. Dat is tof.
1: Elke setting is echt prima. En ja, we houden dan wel een collecte of er is wel een sprekersvergoeding. Dat spreken we van tevoren af. Dat geld gaat allemaal naar Valentina.
2: Ja, ja. Dus ja. Maar het is volgens mij niet bijzonder veel geld, toch? Die sprekersvergoeding. Zat het op zij te kijken?
1: Ja, nee, dat is niet zo erg veel.
2: Nee, nou, je kan het allemaal uitzoeken via de website wijzijnlume.nl. Daar vind je dus ook de naam Ellen Leeuwis. Je kan haar uitnodigen voor een spreekbeurt. Je vindt ook nog meer spreeksters voor andere thema's. Maar ben je nou geïnteresseerd in meer van haar verhaal? Kijk dan op wijzijnlume.nl. Ellen, dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk heel vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

Tremble van Lauren Daigle. En daarvoor hoorde je Huis van Gebed in Salvation met Mosaic Worship. Zou jij voor een jongere bij jou in de gemeente willen bidden? En dan specifiek één jongere? Of zou jij thuis meer in de Bijbel willen lezen met je kinderen? Als het antwoord op één van deze vragen al ja is, dan heb ik zo meteen een prachtig onderwerp voor je. Je hoort het na Colton Dixon.

0: Colton Dixon met Miracles. Hoe vaak bid jij voor jongeren? Misschien wel voor een wonder. En doe je dat überhaupt? Nou, ik ben hier niet om je een schuldgevoel aan te praten, maar om iets bij je te introduceren. De gebedsflyers van de HGEB. In het najaar komen ze met een grote gebedsactie voor kerken. Ja, want de HGEB ondersteunt kerken bij hun jeugdwerk. Bij mij te gast Menno Hansen, hij is jeugdwerker en jeugdwerkadviseur. En Mariska Buitink, zij is onder andere theoloog. Welkom beiden.
1: Dank je.
2: Dank je wel.
0: Ja, wat is jullie ervaring? Wordt er veel voor jongeren gebeden of niet zo? Wat denk jij, Menno?
2: Moeilijke vraag. Omdat ik het niet zo goed weet, is het eerlijke verhaal. In ons werk spreken we vaak mensen met een ontzettend groot hart voor jongeren die dat zeker doen. Maar in de breedte van de gemeente is dat best lastig te bepalen. Ik zou wel altijd zeggen, het kan altijd meer. Want ze hebben het echt nodig. Okay. Dus daar zit ook nood. Daar zit ook een soort urgentie. Dat gebed voor kinderen en jongeren van de gemeente, maar ook buiten de gemeente, echt nodig is.
0: Ja, daar gaan we vast meer over horen. Wat denk jij, Mariska?
1: Nou, ik heb wel een iets optimistischer beeld, denk ik. Of
2: goed
1: hoe
2: zo.
1: Zeg je dat? Maar, ja, kijk, het feit dat er heel veel mensen gebedsleiders aanvragen, bijvoorbeeld. Nou, als je ziet hoe die vorig jaar ook gegaan zijn.
2: Ja.
1: Wij komen inderdaad, ja, mensen komen bij ons als ze daar al heel bewust mee bezig zijn. Maar ik hoor het ook gewoon in de gemeente ook, dat predikanten bijvoorbeeld ook er heel bewust bij stilstaan. Ik denk dat er echt wel gebeden wordt. Maar ja, ik ben het wel mee eens. Het is nooit te weinig, denk ik. Of het is nooit te veel, bedoel ik.
0: Nee, precies. Nou,
2: ik vind het wel mooi wat je zegt. Want de gebedsactie is dit jaar voor het derde jaar. Daar gaan we natuurlijk onder andere over hebben. Maar het is een belachelijk succes. Dus dat zegt iets inderdaad over hoe gemeenten bezig zijn om gebed te mobiliseren voor kinderen en jongeren. Dus dat vind ik mooi dat je dat zegt, Mariska.
0: Ja, leuk dat de gebedsactie een belachelijk succes is. Dat hoor ik nou graag. Ik begrijp dat het initiatief voor de gebedsflyers bij jou vandaan komt, Menno. Wat is een gebedsflyer? Laten we daar eens mee beginnen.
2: Ja, goede vraag. Het is eigenlijk precies wat het zegt dat het moet zijn. Het is een flyer in elk jaar weer een andere vorm. Die gemeenten kunnen aanvragen om uit te delen in de gemeente. Waarop eigenlijk maar één vraag centraal staat. En dat is de vraag, voor wie bid jij dit jeugdwerkseizoen? Voor welk kind, welke jongeren bid jij dit jeugdwerkseizoen? Met een leeg vakje daaronder. Waarop je dus een naam van een kind of een jongere uit jouw gemeente kan invullen om dit jeugdwerkseizoen, aankomend jeugdwerkseizoen, voor te bidden.
0: En kies je die dan zelf?
2: Dat ligt eraan. Per gemeente, sommige gemeentes die zeggen, wij hebben een lijst met al onze kinderen en jongeren en wij gaan zelf die flyers vullen met die namen en wij gaan die namen uitdelen. Dus je krijgt eigenlijk een kind of een jongere, ja, toegewezen. Die mag je adopteren in gebed. Andere gemeentes delen een blanco uit. En dan heb je zelf de mogelijkheid om dus een naam van een kind of jongere op te schrijven. Het is een flyer waarbij gemeenteleden worden uitgenodigd om een naam op te schrijven van een kind of jongere om voor te bidden.
0: Ja, en dat werkt tot nu toe.
2: Ja, ik zei al, het is een belachelijk succes. Op zo'n manier dat we er zelf ook een beetje door verrast waren toen we dat 3 jaar geleden startten. Het is een jaarlijkse gebedsactie aan het begin van het jeugdwerkseizoen in september. Zaten we al heel snel op de 25.000, 30.000 flyers die werden aangevraagd. En we gaan nu bijna naar de 50.000 flyers. En dat is echt, ja, dat is ontzettend bemoedigend.
0: Ja, dat is echt heel goed. En toch zeg jij, het is nooit genoeg. Want wat maakt dat die nood zo hoog is?
2: Nou, we zien dat jongeren ontzettend, en daar krijgen denk ik heel veel luisteraars ook op een eigen manier wel berichten van. We zien dat jongeren ontzettend zoekend zijn. En gelukkig ook vaak bij God uitkomen en bij Jezus uitkomen. Maar we zien een tijd waarin jongeren echt op zoek zijn, zeker online. En juist als ze zoekend zijn, hoop ik zo dat gemeenteleden en kerken biddend om die jongeren heen staan. Wetend dat ze in een cruciale fase zitten van hun leven. Een fase waarin vaak de keuze om voor de rest van hun leven wel of niet door te gaan met de Heere God wordt gemaakt. Ja, om dan juist om ze heen te staan met gebed.
0: Ja, en bid je dan vooral voor jongeren in de gemeente of ook buiten je kerk?
2: Nou, de oproep is binnen de gemeente. We willen die gemeente ondersteunen. Ook omdat we geloven, als je dat doet, dan gebeurt er iets in je gemeente. Als ik een naam opschrijf op die gebedsflyer van een kind of jongere in mijn gemeente, automatisch.

0: Precies zie ik de volgende zondag, is hij of zij er? Ik houd zo iemand het hele jeugdwerkseizoen in het oog. Het was zelfs zo dat een gemeente zei... We krijgen wel wat weerstand dat het een jaarlijkse actie is. Want mensen willen hun geadopteerde kind of jongere... die ze in gebed eigenlijk hebben geadopteerd... die willen ze niet afstaan na een jaar.
1: Nou, daar
0: willen ze voor blijven bidden. Exact. Ja. Dus op heel wat koelkasten hangen inmiddels 3 gebedsflyers... met 3 namen van kinderen of jongeren uit de gemeente.
1: Ja, ja. Dan komt jouw wens toch helemaal uit.
0: Ja, prachtig toch? Ja, prachtig.
1: En de theoloog in ons midden, waarom ben jij blij met zo'n gebedsflyer... dat er meer wordt gebeden?
2: Nou, ik denk dat bewustwording gewoon heel erg belangrijk is. Dus ja, je kunt in een gemeente zitten en denken... dit is het jeugdwerk, dat doen andere mensen. Ik heb mijn eigen dingetje, mijn eigen kring... mijn eigen gespreksgroepje, zeg maar. Maar juist het met elkaar zien van jeugdwerk, jongerenwerk... dat is onderdeel van gemeente zijn. Dat hoort er helemaal 100% bij. En ook de bewustwording van, ja, betrek mensen er alsjeblieft bij. Je bent nooit te oud om te bidden voor die jongeren in je gemeente. En kinderen, tieners, jongeren, die vinden het heel belangrijk... om te zien dat mensen betrokken op ze zijn. Ook dat maakt leeftijd echt niet uit. Dan denk ik, ja, hoe goed is het dat mensen doorhebben... hier gebeurt wat?
1: Ja.
2: Dus dat, voor mij is dat gewoon de hoofdreden. Bewustwording. We hebben gewoon de hele gemeente samen. Bouw je het huis van God... Nou, dan heb je de hele gemeente nodig, ook biddend om die jongeren heen. Dus dat is echt voor mij een hoofdreden om deze actie wel te doen.
1: Ja, precies. En denken jullie dat hierdoor ook de Bijbel meer open kan gaan? Ik kijk toch eventjes inderdaad ook jouw kant op.
2: Ja, dat hoop ik. Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Wat ik wel heel grappig vond, ik was afgelopen seizoen... een keertje bij een gemeente voor een avond. En daar zag ik dat diverse deelnemers... die hadden in hun bijbeltje die gebedsflyer van afgelopen jaar... als een boekenleggertje erin zitten, zeg maar.
1: Ja, goed.
2: Dus dat is wel heel leuk. Dan denk ik, oh ja, dan gebeurt er dus wel iets. Want dit is de plek waar je blijkbaar regelmatig dus en in leest... en dus die jongeren tegenkomt, mm-hmm. Die naam. Of het echt zo werkt, dat weet ik niet. Maar goed, daar... hebben we natuurlijk wel iets op bedacht.
1: Ja, precies. Want er is een verlangen dat de Bijbel meer open gaat bij jongeren. Die leeft bij jullie. Maar wat houdt jongeren en ouders daar nu nog in tegen? We gaan het erover hebben zometeen na 11:00.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken... zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent... over het lijnenspel, over stiksels, kleuren... over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit... En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
12: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
13: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Rusland heeft afgelopen nacht weer doelen in Oekraïne bestookt en daarbij zijn 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de aanvallen was op een munitiedepot in de buurt van Kiev. De belangrijkste weg naar Kiev was afgesloten om ruimte te geven aan brandweer en reddingsploegen. Het stadhuis in Oslo is open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen voor de gisteren overleden Noorse koning Harald. Burgemeester van Oslo tekende als eerste. Zij zou gisteren trouwen, maar heeft haar huwelijk even uitgesteld. Ook bij andere plekken in Noorwegen kunnen rouwregisters worden getekend. Op de A15 van Gorkum richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde na een botsing met een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was leeg. Hij ligt dwars op de weg en voor een deel op de vangrail. Er is veel schade. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En dat is over het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
1: We weten dat God erbij is. Bij jou in je huiskamer of in de auto, hier in de studio. Maar toch, het kan je enorm helpen om het ook hardop uit te spreken of te zingen. Zometeen uur 2 van Brandstof met deze.
18: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert Heijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer. Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Brandstof.
12: Met Denise Nahuis.
11: Het christelijke radiostation.
13: Zomer.

0: Daar word je toch blij van? In the Room, Maverick City Music met Naomi Rain en Natasha Kalbs-Leonard.
1: Brandstof
2: met Eunice Nahuis.
0: Welkom in uur 2. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lastig hè, 2 melodieën door elkaar heen. Nou, het kinderliedje, dat zit er bij mij nog heel goed in. En ik denk bij veel mensen. Maar hoe ziet de praktijk eruit? Bij de HGB merken ze dat er verlegenheid is bij ouders en kerken om de Bijbel open te doen. En daar willen zij als jongerenwerkorganisatie verandering in brengen. Je hoorde ze net al over de rol van gebed. Jongerenwerker Menno Hansen en theoloog Mariska Buitink. Ja, en zij merken dus dat er verlegenheid is ontstaan bij het Bijbellezen. Ja, Mariska, ik heb dat een beetje van jou overgenomen, of eigenlijk helemaal. Want waaraan merk jij dat er verlegenheid is ontstaan bij het Bijbellezen?
3: Ja, dat zijn eigenlijk wel meerdere redenen, denk ik. Dat heeft onze tijd te maken. Dat heeft ermee te maken dat er zoveel stemmen zijn die klinken, ook voor jongeren, maar ook voor ouders, of voor opvoeders. Ik denk stiekem de angst van, ja, doe ik het goed genoeg? Tijd is echt een thema. En er zijn eigenlijk heel veel redenen waarbij we zien, ja, dit heeft wel invloed op hoe mensen de Bijbel lezen en of ze er wel tijd voor hebben.
0: Ja, want het lijkt zo simpel, hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. Dan denk je alleen maar openen.
3: Ja.
0: Maar dat is het dus niet.
3: Nee. Kijk alleen maar naar de praktijk rond. Bijvoorbeeld, Bijbellezen wordt heel vaak in het gezin rond de maaltijden gedaan. Nou, wij hebben een jong gezin. Dus bij ons is dat best goed te doen. Want je hebt gewoon best wel vaste tijden. Maar op het moment dat je pubers hebt, dan, ja, de ene vliegt uit naar sport, de ander moet aan het werk. En nou, dan is dit soort van het eerste wat erbij inschiet, denk ik. Van ja, moet het nog? Ik moet gaan. Wij eten op verschillende tijden. Dat zijn van die spannende momenten, denk ik.
0: Mm.
3: Dan, daar merk je het wel heel erg aan, denk ik.
0: Ja. En wat zijn de gevolgen van die verlegenheid met de Bijbel?
3: Nou, ik denk wat ik het spannendste vind, is dat hoe minder je gaat lezen, hoe minder het gesprek erover plaatsvindt. Dus het wordt minder vanzelfsprekend om met elkaar over dit soort dingen, over thema's, over Bijbellezen te praten.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en dan ontstaat verlegenheid. Je bent niet meer geoefend. Je spreekt niet meer op die manier van hart tot hart. Je weet ook niet meer zo goed waar je met elkaar zit met Bijbellezen bijvoorbeeld. Dus ja, van lieverlee, langzaam maar zeker glijdt dat dan een soort van weg.
0: Ja, en dan is het altijd gevaarlijk om te kijken hoe was het vroeger, alsof het vroeger beter was. Maar ik ben toch wel even benieuwd bij jullie allebei hoe dat bij jullie is gegaan. Menno, hoe ging het bij jou met de Bijbel? Was dat altijd een geopend boek voor jou?
4: Bij ons thuis wel, bij de maaltijden. Ik kom in die zin uit een klassiek gezin... waarbij mijn moeder tot mijn 16e niet werkte en er in die zin ook ritme en tijd was. Dus het beeld wat Mariska net schetst is denk ik heel herkenbaar voor heel veel ouders nu. De drukte in het gezin, waarbij dit er makkelijk bij in kan schieten. Maar bij mij was dat niet zo, dus wij lazen de Bijbel. En ook in mijn persoonlijk leven deed ik dat als tiener. Die Bijbel was, ja, eigenlijk standaard en structureel belangrijk, zeg maar.
0: Ja.
4: Ja.
0: En was het ook iets wat bij jou landde?
4: Nou, in alle eerlijkheid, de momenten aan tafel niet. Ook omdat dat momenten waren waarbij we gewoon de Bijbel lazen. Daar was verder geen gesprek over. Dat is iets wat we juist ook willen stimuleren, dat gesprek over die Bijbel. Maar het mooie en bijzondere was wel in mijn eigen persoonlijk leven zeker wel. Daar was wel, ja, je zou kunnen zeggen, een persoonlijk gesprek met de woorden van God uit de Bijbel. Ja.
0: Oh, wauw. En hoe ontstaat zoiets? Kun je daar wat over zeggen?
4: Nou, ik denk al vrij jong. En dat ervaar ik, ja, in die zin, dat is een grote zegen. Heb ik die Bijbel interessant gevonden en de verhalen uit de Bijbel interessant gevonden. En was er ook wel iets van nieuwsgierigheid in mij om, ja, om dat te lezen, om het te bevragen, om mijzelf te bevragen naar aanleiding van Bijbelwoorden. Ja, dus dat waren momenten alleen en soms aan de hand van Bijbelstudiemateriaal of iets dergelijks. Maar ook gewoon die Bijbel en ik.
0: Ja.
4: Sterker nog, ik vond het denk ik als tiener makkelijker dan nu op een gekke manier. Omdat het leven misschien nog iets overzichtelijker was, iets minder druk, iets minder gevuld. Maar zeker in mijn tienertijd en later ook al in mijn twintertijd was dat, ja, best wel iets vanzelfsprekends in gesprek met de Bijbel. Ja.
0: Er wordt hard geknikt door jou, Mariska.
3: Ja, dit is heel herkenbaar.
4: Ja?
3: Ja, dat vind ik wel. Ook in ons gezin werd ook echt de Bijbel gelezen. Ook bij rond de maaltijden. Met dagboekje erbij.
4: Oh,
3: er,
4: ja,
3: werd het dagboekje. Er werd niet heel uitgebreid daarna over nagesproken of zo. Dat niet. Heb ik dat gemist? Nou, achteraf misschien wel. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel wat geleerd van dat moment. Hè. Je hebt die Bijbel gaat open en dat geeft iets van een gewoonte, van een ritueel weer. Dat is op zich prima. Maar ook wel als tiener. Maar goed, ja, ik ben een beetje bevooroordeeld in die zin. Ja, ik heb natuurlijk ook een bepaalde studiekeuze gemaakt.
0: Ja.
3: Dus dat zegt wel wat. Maar ik, als tiener had ik naast mijn bed de Bijbel, maar ook opschrijfboekjes. En dan zat ik hele vragen aan mezelf uit te werken of gedachten uit te werken. En dat deed ik echt gewoon met me, myself, nou, zeg maar dat. Wat ik achteraf wel heb gemist, is soms even dat kunnen sparren met iemand daarover. Terwijl ik denk, als ik aan mijn ouders zou hebben gevraagd van hoe zit dit, of dan hadden ze daar echt wel over gesproken. Want als er iets is wat ik in de lijn van mijn familie bijvoorbeeld ook zie, is dat de Bijbel heel belangrijk is. En dat er echt wel getuigenissen van uitgaan. Mm. Dus ja, dat heeft ook misschien met mijzelf, met tienerperiode is natuurlijk ook een specifieke periode.
0: Maar het klinkt bij jullie allebei wel alsof jullie eigenlijk al op een hele natuurlijke manier wisten ook hoe je de Bijbel moest lezen en dat er dus ook een verlangen naar was. Is dat wat jullie nog steeds proeven bij tieners van nu?
3: Nou, wat ik heel lastig vind is dat kijk, in mijn gezinscontext was het zo, de Bijbel is gezaghebbend. Dit is het woord van God. Dus daar heb je naar te luisteren. Want daar staat alles in wat je nodig hebt voor je leven. En uit de praktijk van mijn werk, ik heb ook in het onderwijs gewerkt. Maar ook bij de HGB merk ik dat dat gezagspunt van de Bijbels Gods woord, dat staat boven alles, dat gaat boven alles uit, dat staat buiten kijf. Daar is wel iets mee aan de hand. Dus er zijn zoveel geluiden, zoveel stemmen die ook iets zeggen over wat geloven is, over wie God is, dat daar wel een soort spanning ontstaat.
0: Mm.
3: En dan merk ik wel dat bijbellezen bijvoorbeeld heel erg belangrijk is om dat gevoed te houden. Terwijl als je gaat kijken naar waar haal je informatie vandaan, houdt het ergens anders vandaan. Dan misschien mis je dan van lieverlee toch dat idee van de Bijbel, het gaat ergens over.
0: De vanzelfsprekendheid van de Bijbel is Gods woord en daar kun je alles uithalen. Die is er eigenlijk misschien wel af, wat jullie zien.
3: Nou, niet bij iedereen, maar ik denk wel dat het wel een soort beweging is die wel plaatsvindt. Ja.
4: En dat was ook wel een van de conclusies uit het bijbelleesonderzoek wat de HGB vorig jaar gepresenteerd heeft, waarbij een van de conclusies was, jongeren weten eigenlijk niet meer zo heel goed waarom die Bijbel nou belangrijk voor hen is.
0: Mm.
4: En dat is eigenlijk heel erg basis. Dat is nog ineens, hoe moet ik hem lezen, maar waarom zou ik hem leven en wat heb ik lezen en wat heb ik eraan?
0: Nou, dat zijn hele goede vragen. En jullie hebben ook niet voor niks een bijbelleesbox ontwikkeld. Nou, zometeen hoor ik graag wat dat inhoudt en ga ik natuurlijk ook graag in op die vragen. Michael W. Smith komt eraan. Na Lef en kleine sprankjes hoop.
1: Het

0: Michael W. Smith en Open the Eyes of My Heart. Is eigenlijk ook waar ze voor gaan bij de HGB. Namelijk jongerenwerk met impact. Door middel van programma's, methodes en trainingen worden jongerenwerkers geholpen om het jeugdwerk in de kerk op te bouwen en jongeren te raken. Mariska Buitink is theoloog bij de HGB en Menno Hansen, jongerenwerker en adviseur. Ja, Menno, als je nu luistert en je bent geen jongerenwerker, wat zou je dan kunnen doen voor jongeren in de kerk?
1: Heel basis, ze zien, voor ze bidden, ze in het oog hebben, een geïnteresseerde vraag stellen. Volgens mij die basis is echt key, echt key.
0: Ja, het klinkt heel simpel, maar dan is het misschien in de praktijk niet per se?
1: Het vraagt een bepaalde gerichtheid in jezelf. Dus wil ik ze zien, wil ik de schoonheid in ze zien? Of vind ik ze eerder verstorend en vreemd en producten van een andere tijd die ik niet meer snap, zeg maar. Ja, dan zet je ze eigenlijk op afstand. Maar ik zou eigenlijk zeggen, als je dat herkent, zet de knop in jezelf om en ga Gods schoonheid zien wat hij legt in nieuwe generaties. En dat ook lekker bevragen.
0: Ja, er is
1: voor ze bidden. Ja.
0: Mooi, want er is nogal eens wat vooroordeel, hè, over Gen Z, de volgende generatie van nu.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Ja, daar kunnen we heel veel interessante gesprekken over voeren. Hebben we ook wel gedaan hier bij Groot Nieuws. Dus als je daarin wil verdiepen, zou ik zeggen, zoek dat zeker op. Mariska, ik begrijp dat jij wel eens ingeschakeld wordt bij kerken. Wanneer kom jij langs?
2: Dus met name bij het jeugdwerk rondom het leren in de kerk. Dus catechese vooral. En rondom groepsdynamiek. Dat zijn de momenten dat mensen mijn hulp inschakelen, zeg maar.
0: Ja.
2: En dat gaat dan met name over vragen van kennis in de kerk. Kennis bij mijn jeugdgroep. Hoe pak ik dat bijvoorbeeld aan? Als mijn groep niet gemotiveerd is om ermee aan de slag te gaan. Of hoe voer je dan geloofsgesprekken? Dat zijn eigenlijk een beetje de thema's waar ik me mee bezighoud.
0: Ja, en we hebben het net gehad over het lezen van de Bijbel. Jullie hebben niet voor niks een bijbelleesbox ontwikkeld. Want als je op die manier kijkt naar de kerken waar je langskomt, merk je dan ook iets van die verlegenheid met de Bijbel?
2: Ja, op meerdere fronten eigenlijk wel. Ik merk het bij mensen die bezig zijn rond catechese. Dat die aangeven, ja, kennis. Het is zo aan het dalen, dus zo weinig kennis. En een soort reflex is dan, we moeten zoveel mogelijk kennis erin pompen als het ware. Om dat weer op peil te krijgen. Nou, dan denk ik, er is al meer over te zeggen. Ik ben ook betrokken bij geloofsopvoeding. Ik zie dat bijvoorbeeld ouders ook wel met verlegenheid zitten rondom bijvoorbeeld tijd. Hoe doe ik dit eigenlijk? Hè? En gesprekken voeren. Moet ik dan een halve theoloog zijn om gesprek te voeren over de Bijbel, om ze te helpen om weer meer bijbelkennis te krijgen?
0: Moet dat?
2: Nee, echt niet. Hoeft echt niet. En daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen, maar ik denk dan vooral, sluit vooral aan bij het bijbelgedeelte. Hoor uit, wat vond je nou eigenlijk mooi aan deze bijbeltekst? Wat vond je lastig? Wat zou je aan God willen vragen hierover? Nou, omdat dat best wel heel uitgebreide vragen zijn, hebben we dus gezegd, daar moeten we wat mee in die bijbelbox.
0: Ja.
2: En dus dat hebben we ook gedaan.
0: Jullie hebben er eentje mee, hè? Een kartonnen doosje. Die past, denk ik, door de brievenbus.
1: Net. Net.
0: Kijk,
1: net.
0: Dus het is bomvol.
1: Ja.
0: Dit is een manier om de Bijbel te openen. Hoe kan die box daarvoor zorgen?
1: Eigenlijk wil die box je helpen om als gezin een paar weken rondom de Bijbel te gaan zitten. Tussen aanhalingstekens. Dus er zit van alles in. Verschillende dingen die rondom het Bijbelboek Marcus. Er zit een spel in, er zit een infographic in, er zit een boekje in met kindervertellingen. Maar ook die vragen waar Mariska het over had, om juist ook met tieners over het Bijbelgedeelte in gesprek te gaan. Nou, allerlei dingen, zodat het je helpt als gezin om weer die Bijbel met elkaar open te doen.
2: Oké, okay. Ja, ook wel een positieve ervaring bij op te doen.
1: Juist,
2: dat is eigenlijk het belangrijkste. De positieve ervaring van Bijbel lezen met elkaar. Dat is heel helpend, dat is heel verhelderend. Dat is heel, heel rijk, zeg maar.
0: Gaat dat niet automatisch dan, die positieve ervaring?
2: Hoeft niet. En vooral ook, nou, wat we net ook noemden in onze eigen ervaringen. Van ja, als je de Bijbel leest en je praat er verder niet over. Nou ja, Menno, jij zei het net al heel mooi. Van ja, wat heb ik daar eigenlijk van meegekregen? Ik denk meer dan jezelf misschien beseft.
1: Zeker.
2: Maar het helpt echt wel om ook met elkaar er even over door te praten. En iets van elkaar te zien. En om op die manier dus ook een soort positieve ervaring over. Maar het gaat wel echt ergens over.
0: Ja, want jij stelde net een aantal goede vragen ook, Menno. Hè? Van ja, wat heb je eraan? Hoe spreekt het tot mij? Al die vragen. Merk je dat inderdaad echt iets is wat leeft bij tieners? Van wat moet ik met die Bijbel?
1: Ja. Op verschillende manieren. Dus je ziet honger, zeker bij nieuwgelovige jongeren die die Bijbel vastpakken en verslinden. Dat is prachtig. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zie je ook jongeren die inderdaad die hele basale vraag hebben. Ja, ik vind het een ingewikkeld boek. Ik ben me niet meer gewend om überhaupt te lezen. Ik ben gewend om de wereld in snippets op socials tot me te krijgen. En dan heb ik hier een heel dik boek voor me. Waar begin ik? En op welke manier kunnen deze oude woorden iets tot mij zeggen? Dus ik herken wel die honger om eigenlijk op weg te worden geholpen.
3: Ja. En dan kan dus de Bijbelleesbox daarmee helpen. Je zegt het al, je gaat dus als gezin een poosje met zo'n Bijbeltekst leven, eigenlijk met een Bijbelgedeelte. En wat me opvalt, we hebben het nu over tieners, maar je hebt het ook over kinderen. Dit kun je dus met je gezin samen doen.
2: Ja, het idee is inderdaad dat we in dat boekje hebben een aantal Bijbelverhalen uit Marcus, echt voor kinderen, in de basisschoolleeftijd. Je kunt met hen die verhalen lezen. Daar staan ook gespreksvragen bij. Dus die bespreek je ook met elkaar. Dus het geeft handvatten ook om er vervolgens mee aan de slag te gaan. Juist ook omdat we uit het Bijbelleesonderzoek hebben gezien. Kijk, de twee plekken die in ons achterland heel belangrijk zijn. Waar leer je over de Bijbel? Dat is in het gezin. Dat staat voorop. En dat is in het jeugdwerk. Nou, in het gezin, daar wil je heel graag al vroeg beginnen met kinderen meenemen in die Bijbelverhalen. Dus ja, dus dan moet je daar in je Bijbelleesbox, daar moet je iets mee. Je moet ouders daar ook een soort woorden voor geven, bij helpen van hoe doe je dat, hoe geef je dat vorm. Dus we hebben echt wel bewust gekozen om kinderen gelijk al mee te nemen daarin.
3: Ja, en is het ook leuk? Want ik zie dat die bomvol inhoud zit inderdaad.
1: Ja, leuk op een manier. Het is in die zin geen entertainment. Dit doe je niet om in de basis een leuk moment met elkaar te hebben, maar een goed moment.
2: En een mooi moment, ja.
1: En een mooi moment, ja. En dat is wat we vooral willen oproepen. Laat die Bijbel weer belangrijk zijn in je gezin. Geef impliciet en expliciet de boodschap mee. Dit boek kan het verschil maken in je leven. En daar willen we bij helpen. En we willen met die vragen tieners en jongeren en zo'n gezin weer die Bijbel inbrengen, zeg maar. Niet eruit, maar juist erin. Nou, alles om te laten zien, die Bijbel is belangrijk, waardevol. En je hebt met elkaar in elk geval op zijn minst een goed moment. En vast ook een leuk moment.
2: Ja, ik wou zeggen, ik denk dat leuk er ook wel bij hoort. Want ik denk dat als je eenmaal met elkaar in gesprek gaat over de Bijbel. Ook met kinderen bijvoorbeeld.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, dat je soms dingen hoort van je kind dat je denkt, oh, maar echt, ben je daarmee bezig? Of wat een toffe vraag. Dus ik denk dat het zelfs ook wel leuke momenten.
1: Als kinderen gaan theologiseren, maar ook tieners is fantastisch. Ja. Praten over God met kinderen en tieners is eigenlijk prachtig, ja.
3: Ja, leuk. Ja, ik denk ook dat het een groot verlangen is van veel mensen. Dus zo'n Bijbelleesbox, hij kan misschien wel op net zoveel adressen gaan vallen als de gebedsflyer. Ik denk dat dat wel jullie verlangen is.
1: We hopen het.
3: Waar kunnen mensen bestellen? Kan dat al?
1: Ja, dat kan. We roepen eigenlijk vooral op. Om allereerst die gebedsflyers te bestellen. En achter op de gebedsflyer kan je de Bijbelleesbox bestellen. Dat is eigenlijk de officiële route.
3: Ja.
1: Maar als je even op Google HGB Bijbelleesbox intikt, kun je hem ook direct bestellen. Dus even op Google HGB Bijbelleesbox kun je hem gratis bestellen. Het is gratis en voor niks. Omdat we die Bijbel zo belangrijk vinden. Maar het mooiste is als je via de gebedsflyers uitdeelt in je gemeente. En zo je hele gemeente meeneemt in die uitnodiging om vaker die Bijbel open te doen en dus de Bijbelleesbox aan te vragen.
3: hgb.nl is dat als je meer informatie wil. Maar we zijn nog niet uitgepraat, want zometeen zou ik graag nog een laagje dieper met jullie willen gaan. Wat maakt de Bijbel zo waardevol voor jongeren en gezinnen? Bespreken we zometeen.

0: ברכות.
1: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
2: Door dit lied voel ik me geliefd.
1: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
3: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Here's My Heart, The Casting Crowns en daarvoor Martijn Buwalda met Bijna Zeker. De Bijbel lezen, is dat iets statisch bij jou thuis of vroeger bij je ouders thuis? Ja, bij de HGB hopen ze dat het praktisch en interactief is en daar willen ze je ook bij helpen. Bijvoorbeeld met de Bijbelleesbox. Gezinnen staan dan een aantal weken stil bij een Bijbelboek. Te gast zijn jongerenwerker Menno Hansen en theoloog Mariska Buiting van de HGB. Ja, dit lijkt misschien de meest voor de hand liggende vraag ooit, maar waarom heeft de Bijbel zoveel waarde volgens jullie?
1: Jij eerst.
2: Nou, voor mij geldt echt wel hier, door de Bijbel leer ik God kennen. En dus leer ik ook mezelf kennen, wie ik ben ten opzichte van God. En wie ik ben in deze wereld en wat mijn taak is in deze wereld. En waar we naartoe gaan, er is echt zoveel over te zeggen. Maar dat vind ik echt, dat staat voor mij echt bovenaan. Ik leer daar God kennen. En er zijn heel veel manieren waardoor je God kunt leren kennen. Ook als ik in de natuur ben. Maar in de Bijbel staat gewoon uitgelegd wie hij is. En wie hij voor mij en voor ons wil zijn. En wat het voor ons betekent. Dus ja, dat.
0: En ben je al vanaf jongs af aan mee bezig, heb ik begrepen. We hebben niet voor niks gehoord dat de jonge Mariska theologie ging studeren. Want je bent er al vanaf jongs af aan mee bezig. Ja. Blijft dit voor jou zo? Dat je elke keer weer blijft ontdekken, dit is wie God is, dit is wie ik ben?
2: Ja, het wordt steeds meer, denk ik zelfs. En dat heeft ook wel een beetje te maken met die verschillende levensfases. Elke nieuwe fase heeft een nieuwe uitdaging. Hoe zit ik dan hier precies ten opzichte van mijn geloof bijvoorbeeld ook? Mm-hmm. Dus ik merk wel dat het inderdaad, het heeft elke keer weer nieuwe fases. En elke keer weer denk ik, oh, hoe bijzonder is dit? En dat heeft met de familie, met mijn eigen levensfase te maken. Dus het dat ja. Blijft al. Ik merk wel dat het echt wel een soort ontwikkeling is. Er zijn ook momenten dat ik het wat minder ervaar. Om minder tijd voor heb bijvoorbeeld ook. Maar ik merk wel echt dat er in mijn leven, dat is nog steeds een soort groeicurve waar ik mee bezig ben.
0: Ja. Ja. Wat betekent de Bijbel voor jou, Menno?
1: Ik moest bij jouw vraag meteen denken aan dat de Bijbel ook een kritisch tegenover is. Ook in mijn leven. Je zou bijna kunnen zeggen, als ik me ongemakkelijk wil voelen, moet ik eigenlijk de Bijbel lezen. Omdat daar een wereld wordt geschetst en daar zoveel confronterende dingen in staan. Waar ik, als ik dan eerlijk naar mezelf kijk en mijn leven, waar ik denk, oh, wat ben ik daar ver van af? En wat is God groot? En wat heeft hij een goed plan? En wat. Nou, en soms ook, wat zegt onze God hier nu, zeg maar?
0: Ja.
1: Dus ik merk dat de Bijbel ook heel sterk een kritisch tegenover is die me een andere wereld voorschotelt.
0: Ja, bijzonder. Die hoor ik niet zo heel vaak van mensen. Is dit iets wat je wat je voor je gevoel moet uitleggen in de christelijke wereld? Van hey, de Bijbel, dat is gewoon de brandstof van ons geloof. Is dat iets wat jullie het idee hebben van dat je dat opnieuw moet uitleggen?
1: Ik denk dat het twee lagen zijn. Dus als ik tegen de in ons achterland zegt die Bijbel is belangrijk, dan knikt iedereen.
0: Ja, dan bedoel je jullie achterban mee?
1: Ja, ja, exact. Gemeentes die we mogen bedienen, de jongeren die we mogen bedienen. En tegelijkertijd als je doorvraagt en zegt, hé, maar vertel eens, wat is dan die impact van die Bijbel en van Bijbellezen op jouw leven geweest? Op welke manier sturen die woorden van God jou in het dagelijks leven? Dan is het toch snel verlegenheid. Dat we het toch blijkbaar moeilijk vinden om die impact van de Bijbel en van Bijbel lezen. Om daar woorden aan te geven, om dat te kunnen delen. Terwijl dat ook ontzettend belangrijk is. Juist ook voor een jongere generatie om te horen, wat heeft die Bijbel nou gedaan in het leven? Ja. En waarom is dat dus van belang dat ik die Bijbel ook tot me neem?
2: Ja, een van onze collega's die heeft ook een soort, zo'n lijfspreuk, die zegt dat je moet eens gemeente vragen, wanneer heeft de Bijbel jou voor het laatst gecorrigeerd in je geloofsleven, maar ook gewoon in je dagelijks leven? Nou, als je die vraag gaat stellen, dan valt het best wel stil. Dat mensen vinden dat blijkbaar toch lastig om daar iets over te zeggen. Dus inderdaad, ja, er wordt ja geknikt. Tuurlijk, de Bijbel is belangrijk. Maar als je het op het persoonlijke vlak, dus dat laagje dieper, dan zie je dat er echt wel ook in onze achterban wel vragen over zijn of verlegenheid rondom dat thema is.
0: Ja, dan zou je kunnen zeggen, als je heel kritisch bent, heeft de Bijbel dan wel echt inderdaad die waarde als dat niet meteen boven komt drijven? Of is er wat anders aan de hand?
1: Ja, het gelovige antwoord is, die Bijbel heeft waarde. Maar we leven in zo'n gekke wereld dat het ons zo weinig lukt om die waarde in volle glorie daarbij stil te staan en dat steeds weer te ontdekken. Zelf, maar ook zeker met elkaar.
2: Ja.
1: Zo individualistisch.
2: Ja.
1: Zo met onszelf bezig. Zo gejaagd dat ja, de traagheid van de woorden van God tot ons nemen, dat we dat ingewikkeld vinden. En daardoor ook heel vaak het goud wat we gewoon in handen hebben, dat we dat helemaal niet meer zo zien.
2: Nee. Je moet ook wel een soort van moeite doen om Bijbel te lezen. Dat vraagt gewoon echt even een soort rust en stilte. En dat klinkt dan heel, heel vroom. Van ja, je hebt stille tijd nodig. Maar dat is in onze tijd razend ingewikkeld. En zeker voor tieners en jongeren. En dan denk ik, ja, ik snap ook dat het gewoon echt wat van ze vraagt. Dus we hebben ook wel met onze tijd te maken. Dus er is er wel meer aan de hand, denk ik, ja.
3: Ja, dus dat goud dat moet opgepoetst worden.
2: Ja, eigenlijk wel.
3: En voor dat oppoetsen komen jullie eigenlijk dus onder andere met de Bijbelleesbox. En zeggen jullie, nou, wees er actief mee bezig als hele gemeente. Dat kan dan weer met de gebedsflyers. Die een belachelijk succes zijn, hebben geconstateerd. Ja, als er tienduizenden van verspreid worden, dat is wel echt is iets bijzonders. Als jullie nou mogen dromen over de impact van de Bijbelleesbox, waar denken jullie dan aan?
1: Grote glimlach zie je tegenover je.
3: Zo, daar gaat iets open, ja.
2: Daar gaat iets, ja. Nou, kijk, wat ik hoop en verlang heel erg naar dat we willen natuurlijk niet voor niets in een gemeente die flyer gaat landen. En dus ook die Bijbelleesbox gaat landen. Ik verlang er echt naar dat het iets collectiefs ook heeft. Dat gemeente ook van elkaar, dat gemeenteleden van elkaar ook horen, van gezinnen. Wij zijn daarmee bezig. En oh, moet je horen wat er bij ons ter tafel kwam en waar wij over gehad hebben. En dat het een soort zaadje plant en een soort enthousiasme oproept van, maar hier gebeurt wel echt wat.
3: Mm.
1: Ja. Ja, dat het een soort de verliefdheid op de woorden van God en daarmee uiteindelijk op de Heer Jezus, dat aangewakkerd wordt.
2: Ja.
1: Dus kunnen we weer van die Bijbel gaan houden met elkaar op zo'n manier dat we daar ook echt handen en voeten aan geven. Ja, als ik daar, dat zou mijn droom zijn. Mm. Dat we weer wat meer. En daar bedoel ik ook mezelf mee. Hè? Dat we weer wat meer van die Bijbel gaan houden.
2: Ja. En dat er in gezinnen ook gewoon echt ontdekt wordt. Oh, maar hier gebeurt het wel ook echt.
1: Mm.
2: Ja, op zondag is het natuurlijk heel belangrijk, maar dat is één keer in de week. En het liefst wil je dat het startpunt is voor de rest van de week, waar je als gezin daarmee verder gaat. En misschien lukt dat dan twee of drie keer in de week. Maar prima, als je dan met elkaar dat gesprek hebt en je hebt een heel mooi gesprek erover. Hoeft een kwartiertje te duren. Dat hoeft echt geen uren Bijbelstudie met elkaar te zijn. Maar dat ontdekken met elkaar, wauw, wat hier in de Bijbel staat, of wat Jezus hier doet, of wat hij zegt. Daar gebeurt wat. Dat is echt mijn verlangen, ja.
3: Ja.
1: Het eerlijke verhaal is wel, als ik dan zo droom en daar woorden aan geef en jou hoor, Mariska, denk ik wel, oh ja, ik wil voor gezinnen en voor mensen de lat niet te hoog leggen.
2: Nee.
1: Ga er met die Bijbelleesbox maar gewoon mee aan de slag. Ga het maar eens doen, ga het maar eens ervaren.
3: Nou, ga het maar ontdekken, inderdaad. Dat is het, hè? En ik merk bij jullie allebei inderdaad ook wel de eerlijkheid daarover. Dus een frequentie. Misschien lukt de een het heel makkelijk, 3-4 keer in de week. En de ander 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken. Als je de Bijbel maar open doet, toch?
2: Ja, dat. En ook, het is we leggen geen hele hoge lat. Dus het is niet zo dat de dingen die in die Bijbelleesbox zitten, dat die automatisch 1,5 uur duren. Het is er echt op gericht om heel toegankelijk woorden te krijgen ook en handvatten te krijgen om met elkaar een gesprekje erover te hebben. En ja, dat is vooral ook heel belangrijk. Dan als het goed is, gaat het vanzelf naar meer smaken.
3: Mm, mooi. Nou, en als dat zo is, dan ga je naar de website hgb.nl. Vind je meer info over de gebedsflyer die je naar de Bijbelleesbox kan leiden. Maar je kan ook de Bijbelleesbox direct bestellen. Dan moet je iets meer uitzoeken, maar dat gaat ook via de website van de HGB. Kom je er niet uit, stuur mij gewoon even een mailtje. brandstof@goudnieuwsradio.nl. Menno Hansen en Mariska Buitink, dank jullie wel voor jullie komst.

Fijne slotakkoordjes, toch? De opwekking band met Gesina van der Bos en Prijsschot. Ja, dat brengt mij ook bij mijn slotakkoorden. Ik zeg akkoordjes bij de opwekking band. Nou, ik kan beter akkoordjes bij mezelf zeggen. Dat is iets bescheidener. Maar ik wil wel even bij de opwekking band blijven. Want komende maandag heb ik een gast die daar wel iets mee te maken heeft. Hij had een groot hart ook voor de band van opwekking. Maar voor opwekking in zijn totaliteit. En waar ik zeg had, moet ik eigenlijk zeggen heeft. Zijn gezicht was heel lang eigenlijk de bekendste van opwekking. Ruben Vlag, oud-directeur van Stichting Opwekking. We hebben nu al een tijdje niks meer van hem gehoord. En ik ben heel benieuwd hoe gaat het met hem. Volgens mij heeft hij nog niet iets nieuws gevonden. En daar had hij onlangs, postte hij daar een heel interessant bericht over op LinkedIn. Allerlei prachtige processen die zich daarachter afspelen. Dus de man achter het podium. Je gaat hem leren kennen. Maandagochtend in Brandstof. Maar eerst rol je het Groot Nieuws Radio Worship Weekend in. En niet zomaar hoor. Oh, wat staat er zo meteen je te wachten? Onder andere CC Winans. Dat is fijn. Even terug naar het concert. De beleving als je er afgelopen week bij was. En Shackles, Mary Mary en Natalie Grant. Maar eerst Graham Kendrick. Dit is The Servant King.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Lumen en de HGEB.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan!
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef

0: buschauffeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
0: Een maatschappij, dat ben jij.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Woehoe! Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de regio Butsja, vlakbij Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood door een Russische aanval. Vielen ook tientallen gewonden. Bij een droneaanval werd een munitieopslag geraakt en daar brak brand uit. Ook veel woongebouwen liepen schade op en daarom werden honderden mensen geëvacueerd. In Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Belgische gezondheidsautoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook in België actief was. Volgens mediaberichten zou hij daar 6 vrouwen hebben geholpen als spermadonor, via klinieken of direct contact. In ons land zou hij meer dan 120 kinderen hebben verwekt. Veel meer dan is toegestaan. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger, met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En dat over het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Amersfoort West en Barneveld 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Langzaam rijdend verkeer over zo'n 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
22: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
23: Yes!
22: Esso, omdat elke rit telt.
24: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm,
0: of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
23: Dit is het Worship Weekend.
24: Het christelijke radiostation.

0: elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
3: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
2: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen gewonden door enorm noodweer in delen van Noord-Italië. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Buien, stormen en een tornado zorgden voor schade aan tientallen gebouwen, waaronder een kathedraal en meerdere kerken. Ook liepen zeker 10.000 auto's schade op, ook door hagelbuien. Tienduizenden bomen waaiden om. Na de overstroming in Nepal van vorige week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. In Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Amersfoort, Noord en Barneveld 11 kilometer. De vertraging is een kwartier. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 3 kilometer. Met ook daar een kwartier extra reistijd.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
14: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
15: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
19: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
20: Hé, wat doe jij nou?
19: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
23: Is het Worship Weekend.
24: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon. En daar wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Het christelijke radiostation.
1: Genieuws, genieuws.
0: Geniet van je weekend.
1: Genieuws Radio.
2: Heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven. Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje... Al 60 jaar.
5: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken... missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. worldvision.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. worldvision.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit, jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 2 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren opnieuw in Den Haag de A12. Tientallen demonstranten liepen de snelweg op en auto's die de stad uit willen staan vast. Burgemeester Van Zaan heeft de opdracht gegeven de A12 te ontruimen. Met de actie slaat XR het verbod in de wind om te demonstreren op de snelweg. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van een buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. Op de Amsterdamse Bosbaan hebben de Nederlandse roeisters in de dubbel 4 voor de tweede keer op rij WK-goud gewonnen. Dit is echt vet, zei Lisa Bruinings na afloop. Vorig jaar wonnen we ook, maar voor eigen publiek is het echt veel leuker. Halverwege de race lag ze met Tessa Dullemans, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer al ver voor. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe wat zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Het rijdt hier en daar wat langzamer. Er staat in totaal 130 kilometer file in het land. Wat opvalt is een spoedreparatie in het noorden op de A32 naar Heerenveen. Tussen Steenwijk en Heerenveen ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Verder een ongeluk bij knooppunt Beekberg op de A50 vanuit Arnhem. Vanaf Hoenderlo 5 kilometer, 25 minuten extra. En verder nog de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 7 kilometer en 15 minuten.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
9: Dit is het Worship Weekend.
8: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Give the Lord praise, yeah.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
3: Nu haal hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn 4 demonstranten opgepakt. Een van hen had zich verkleed als verkeersregelaar om zo het verkeer de stad uit te stoppen. De klimaatactie op de snelweg was verboden en daarom liet burgemeester Van Zanen al snel de bezette A12 ontruimen. Minister Mirjam Sterk heeft haar excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Veel jongeren kampen sinds het uitkomen van de misstanden nog steeds met psychische klachten. 5 van hen zijn inmiddels overleden. De Nederlander die sinds woensdag werd vermist in Noord-Italië is verdronken, meldt een Italiaanse krant. Bouwvakkers hadden gezien dat de man probeerde in de buurt van het Aostadal een rivier over te steken en daarbij in het water viel. Later werd zijn lichaam gevonden. Het gaat om een 35-jarige Nederlander. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken nog droog, maar vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten veel buien over. Ook de wind neemt flink toe. Vannacht wordt onstuimig met veel regen en zware windstoten. Vooral aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
17: Er zijn meerdere bijzonderheden helaas. Allereerst de A4 richting Amsterdam. Er staat nog een file voor Leidschendam. 10 minuten extra. Komt door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Ook de A32, daar rijdt het ook langzaam richting Heerenveen. Tussen Steenwijk en Heerenveen-Zuid. Ongeveer 10 minuten door een spoedreparatie. En tenslotte nog de A58 Breda-Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg zelf 10 kilometer en 15 minuten.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
19: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
23: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
24: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
25: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
27: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
28: Dit is het Worship Weekend.
27: Het christelijke radiostation.

0: elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
2: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
1: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
5: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
7: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
1: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Alle klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 in Den Haag hebben geblokkeerd, worden aangehouden. Het gaat om tientallen demonstranten. Ze blokkeerden bij het Malieveld de snelweg de stad uit. Na de boerenactie, waarbij in een file 2 doden vielen, is afgesproken strenger op te treden bij snelwegacties. De overheid heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms seksueel geweld. De ervaringsdeskundige die de misstanden aan het licht bracht vindt de excuses niet gemeend en de maatregelen onvoldoende. Een belangenclub noemt het excuus een begin, maar ook dat de woorden omgezet moeten worden in daden. Het dodental door een Russische droneaanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt verder op, naar 37. Ook zijn er tientallen gewonden. Bij de aanval werd een opslag voor explosief materiaal, zoals granaten, mijnen en drones, geraakt. President Zelensky noemt het verschrikkelijk dat munitie lag opgeslagen in de buurt van burgers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 22 graden en er trekken vanuit het zuidwesten steeds meer buien over het land. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met veel regen en lokaal zware windstoten. Vooral vlak aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: De langste file van het land staat nu op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Sliedrecht een half uur extra door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Verder ook nog andere files, zoals eentje op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier ongeveer. En in Brabant is het wat drukker op de A58 Tilburg-Breda. Vanaf Tilburg Centrum West ongeveer 10 minuten over 4 kilometer.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu ook bij Aldi goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25. Aldi.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
10: Dit is het Worship Weekend.
9: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon. En daar wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent.

0: kent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het Centraal Justitieel Incassobureau komt sinds gisteren met een storing. Je kunt niet inloggen en dus geen boetes betalen. Volgens het CJB gaat het om een datalek en worden verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen gekoppeld. Zo zagen een paar mensen informatie die niet voor hen bedoeld was. Het officiële dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 682. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Intussen zou met zo'n 260 toeristen contact zijn geweest, onder wie een Belg en 4 Duitsers. 3 Nederlanders in het gebied worden nog altijd vermist. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zegt hij na de excuses van minister Sterk voor de misstanden bij de instantie. Tienduizenden jongeren kregen niet de juiste zorg en bescherming. Abu Taleb vindt dat er wel een goed alternatief moet komen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer, 10 minuten. Ook de A28 Amersfoort-Utrecht staat erbij. Vanaf Den Dolder 10 minuten oponthoud. En dan het zuiden van het land, de Duitse grenscontrole op de A76. Je hebt nu 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Kunderberg.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
7: Dit is het Worship Weekend.
18: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct...

0: uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
5: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 6 uur.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is de Nederlandse hockeyvrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. In de finale in Amstelveen verloren de hockeysters van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en moesten er shootouts aan te pas komen. En die namen de Argentijnse vrouwen beter. Goud dus voor Argentinië, zilver voor Nederland. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft te maken met een datalek. Daardoor is het sinds gisteren niet meer mogelijk om in te loggen om boetes te betalen. Het CIB zegt dat in het systeem een interne technische fout is geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen werden gekoppeld. En dan nu het weer van Weer Online. Steeds meer buien trekken vanuit het zuidwesten het land in. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig, met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land, op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
6: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
5: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
9: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
10: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
5: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
11: Groot Nieuws. Dit is het Worship Weekend.
5: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen.

0: weer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperenin-workum.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een baanbrekende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een oud-stewardess is officieel erkend als beroepsziekte. De vrouw vloog volgens het AD 30 jaar lang voor Air France en had onder andere te maken met veel nachtdienst en straling op grote hoogte. Volgens de Franse vakbond kan het vonnis goed uitpakken voor veel meer ziek geworden stewardessen. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis. Dat zegt de burgemeester bij Omroep Gelderland. De bus met 54 Duitse scholieren was op weg naar Parijs toen die een week geleden 's nachts een bestelbus raakte en op de andere rijbaan terechtkwam. Ook de zwaargewonde bestuurder van de bestelbus is weer thuis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zwaar windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
7: Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
5: Zometeen
4: het heerlijk loflied.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
18: Nu hou hè, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
18: Nu haal hè, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht.
2: net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
21: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
22: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit, jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
23: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Elke avond vanaf 7 uur.
24: De mooiste kerk- en koormuziek.
23: Het christelijke radiostation.

0: hemelen roemen. Een lied gebaseerd op Psalm 19, gezongen door het christelijk mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijke Loflied, aflevering 857. Vanavond ga ik met de dirigent en organist Harm Hoeve in gesprek over een Engelstalig lied, Praise My Soul, The King of Heaven. En op de muziekstandaard ligt een orgelwerk, een instrumentaal stuk van Martin Mans. Daarover spreek ik met Johan Petersen. Eerst aandacht voor een lied van Christian Verwoerd, gezongen door zangeres Tenira Sturm. Hoor je de vogels nog fluiten?
2: Hoor jij

Voor alle heiligen in de heerlijkheid, een arrangement van Klaas-Jan Mulder, gezongen door Mannenkoor Nederland. En binnenkort, zoals we eerder al gezegd hebben deze week, een jubileum-editie van Mannenkoor Nederland. Een projectkoor dat één keer per jaar bij elkaar komt en dat op 3 oktober aanstaande in de Bovenkerk van Kampen voor de 10e keer doet. Mannenkoor Nederland, afgelopen week ons Blijde Klanken Koor van de Week. Nu aandacht voor het lied De Kerk van Alle Tijden. We horen een uitvoering van christelijk koor Jicht al Jaju.

0: Wij gaan in gedachten even naar Engeland. Dat doen we graag in deze zomerperiode. Ik ga in gesprek met Harm Hoeven. Harm, een hele goede avond.
1: Goedenavond, Hans.
0: We gaan samen luisteren naar het lied Praise My Soul, The King of Heaven. En daar hoort een vakantieherinnering bij jou, van jou bij. Welke herinnering is dat?
1: Nou, ik zal een jaar of ook rond de 20 geweest zijn. En toen ging ik met 3 vrienden gingen we naar Engeland, Schotland. En uiteraard bezoek je dan Londen. En we liepen daar 's avonds in de binnenstad. En we hoorden door een kerkraam prachtige zang. En we waren allemaal liefhebbers van koor- en orgelmuziek. Dus we dachten van, daar moeten we meer van weten. Mm-hmm. Dus wij aan die deuren voelen. En waar rempel, 1 deur ging open. Wij stiekem naar binnen. En toen hoorden we dus het lied zingen. Praise my soul, the king of heaven. En dat werd door 600 mannen, volle kerk werd dat gezongen. En dat werd zo intens gezongen. Je hoort dat ook wel eens van praise my soul, the king of heaven. Dat werd echt praise my soul, the king of heaven. Er werd zoveel passie en inzet, enthousiasme gezongen. Ja, we stonden gewoon helemaal verbaasd te kijken wat gebeurt hier. En er werd niet 1 stemmen gezongen, niet 2, niet 3. Er werd 4 stemmen gezongen. Ik vond dat een unieke ervaring. Ja. En ik dacht van ja, nou, mooie kan niet.
0: Maar wat voor setting was dit? Was dit een kerkdienst? Was dit een mannenzang?
1: Nee, dat was gewoon mannenzang kennen ze niet in Engeland hoor. Dat is typisch iets Nederland. Nee. Dus dat was gewoon mixed. Mannen, vrouwen, 4-stemmig. Dat was denk ik gewoon een speciale dienst. Of misschien een door de weekse aanbidding. Ik weet niet wat er was. Ja.
0: En zijn jullie daarna nog blijven hangen of weer naar buiten gegaan?
1: We zijn wel een poosje blijven hangen, maar we zijn uiteraard weer verder gegaan. Want ja, we deden Engeland en Schotland in 6 dagen. Dus ja.
0: Dus we moesten een beetje doorwandelen.
1: Beetje door, ja.
0: Ja, want heb je verder op die reis nog meer kerken bezocht?
1: Ja, zeker. Ik weet het allemaal niet meer. In Edinburgh ook een paar mooie kerken. En de wisseling van de wacht dan met die Schotse doedelzak die daar de hele dag zit te spelen en zo. Dus nee, wel veel meer misschien.
0: Ja. Ja, want wat was het gewoon even met wat vrienden weg? Of wat was het doel van de reis?
1: Een vriend die kwam die komt uit Canada en die had een boekhandel. En die moest voor zijn zaken naar Schotland.
0: Okay.
1: En toen mochten wij mee. Ik was de chauffeur toen. Ik had net mijn rijbewijs, dus moest ik wel even wennen aan links rijden. Maar het is allemaal goed gegaan. En wat misschien ook nog is, hij was een zakenman, dus hij was ook nog wel op de centen. En dus we gingen ook nog wel eens op een slimme manier overnachten. We zijn een keer met de auto op een gegeven moment aan het eind van de avond op een parkeerplek neergezet. En we zijn achter die parkeerplek hebben we onze slaapzakken neergegooid. Daar hadden we dus €0,0 aan overnachting. Mm-hmm. Toen werden we de volgende morgen wakker. En toen dachten we van, wat liggen hier toch allemaal voor wits naast onze slaapzakken? Dat bleek een, wat mensen wel eens kwijt moeten als ze van de parkeerplek af moeten. Ja. Maar we hebben desondanks heerlijk geslapen.
0: Heerlijk geslapen. Maar dat was. En jullie werden ook niet aangepakt van, hey jongens, dit is geen wild kampeerplek.
1: Nee, we wisten de politie goed te ontwijken.
0: Ja, nou, in ieder geval mooie herinneringen uit de jonge jaren van Harm Hoeven. Jij hebt bewust voor deze uitvoering van dit lied gekozen. Wat gebeurt hierin dat die herinnering weer bovenkomt?
1: Nou, ik denk, dan moet ik ook een uitvoering hebben vanuit Londen. Nou, en in Londen heb je de St. Paul, die we uiteraard toen ook bezocht hebben. Je hoort het koor, het kathedralenkoor van de St. Paul en je hoort aan het eind, dan hoor je ook de blazers met die typische trompetten die je ook hoorde bij de inhuldiging als koning van koning Charles. Ja, die hoor je meedoen. Dat wordt gewoon 1 groot majestueus slot.
0: Ja, oké. Wij gaan daarnaar luisteren. The Choir of St. Paul's Cathedral in Londen. Praise my soul, the king of heaven. Dankjewel, Harm Hoeven.
1: Dankjewel, Hans.

Welk een vriend is onze Jezus, Soli Deo Gloria van Urk. Met dat mooie intro ook gespeeld door André van Vliet achter de piano. Als ik me goed herinner heeft Soli Deo Gloria vlak voor de zomer een nieuw album opgenomen. Lijkt me goed dat we binnenkort eens contact leggen en vragen hoe het met de opnames is. Nu aandacht voor hervormd kerkkoor Kampen, we horen het lied Lof aan de Heer.

0: Lof aan de Heer, we hoorden hervormd kerkkoor Kampen.
1: De muziekstandaard.
0: Het is in deze periode natuurlijk superleuk om even bij reisherinneringen stil te staan. En een van de reisherinneringen die we vandaag bespreken is die van Johan Petersen. Hij zit tegenover mij. Johan, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Welke reis gaan wij bespreken?
2: Dat is een reis naar Zuid-Afrika.
0: Naar Zuid-Afrika?
2: Ja.
0: Oké, wanneer is dit gebeurd?
2: Dat was in, moet ik even goed nadenken, in 2017 is dat geweest. Daar ging ik mee met Martin Mans, niet onbekend hier waarschijnlijk, met een orgeltournee door Zuid-Afrika.
0: Oké, en ja. wat was jouw rol tijdens die reis?
2: Gezelligheid.
0: Oké, jij was dan niet als registrant of zo?
2: Nee, ja, ik hielp natuurlijk wel mee met wat praktische zaken en ik registreerde wat. Maar uiteindelijk ben ik meegegaan voor de fun.
0: Ja. Oké, want hoe is die connectie met Martin? Want jij hebt natuurlijk op zijn koren, of jij zingt op zijn koren in zijn ensembles. Maar ja. Ik neem aan dat hij niet iedereen op reis heeft meegenomen.
2: Nee, dat klopt. Dat is waar wat je zegt. Maar toch kregen Martin en ik, ondanks het kleine leeftijdsverschil, een bijzondere klik met elkaar. Dus we raakten goed bevriend en dat zijn we nog steeds. En dat hebben we afgetrapt, die vriendschap, met een reis naar Zuid-Afrika.
0: Oké, dat was eigenlijk daar redelijk aan het beginnen. Jullie dachten op een gegeven moment, joh, we gaan nog gewoon samen dit muzikale avontuur doen. En ook voor de gezelligheid. Ja. Wat is daar gebeurd dat wij het vandaag hierover hebben?
2: Nou, jij vroeg mij om een reis, vakantielied. Ik zie het eventjes dus als een reis, want het is niet echt vakantie. We hebben wel ontzettend genoten daardoor. Mm-hmm. Maar Zuid-Afrika is een heel bijzonder land. Er was daar dus een orgeltournee van Martin. En daar kwam het lied Hoe groot zijt gij steeds naar voren. Dat was heel bijzonder. Het zat in zijn programma's van zijn concerten.
0: Ja.
2: Daarnaast heeft Zuid-Afrika natuurlijk ontzettend mooie natuur. En dat lied bleef steeds in mijn hoofd zitten. Als je nou naar die bergen kijkt daar en naar die zee en alles wat daarin gebeurt, die dieren, het wild daar, kun je alleen maar denken hoe groot zijt gij. Wat een ontzettend mooie schepping. Daarnaast zijn er ook helaas heel veel sloppenwijken in Zuid-Afrika. Er zijn mensen die hebben echt helemaal niks. Hebben we met blote ogen helaas gezien. En er was daar een groepje aan het zingen. Hoe groot zit gij? Op zijn Engels dus, how great thou art. Dat raakte mij ook zo erg van, joh, je hebt niks in het leven. En dan nog kun je zingen, hoe groot zit gij? Nou goed, zo heb ik nog heel veel voorbeelden. Elke keer kwam dat lied dus terug. Dus dat lied dat gaat eigenlijk mijn hele leven mee als ik terugdenk aan reizen en vakanties.
0: Ja, hey, toch even terug ook naar die reis. Want je zegt, het was niet echt een vakantie. Het was ook echt een concertreis. Ja. Ja. Dan zit je dus veel tijd ook in die kerken. Want Martin moet natuurlijk even aan het orgel wennen, zoeken, kijken. Ja. Wat doe jij in die tijd dat hij aan het voorbereiden was op de avond? Heb jij dan ruimte om wat meer van buiten mee te pakken?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, Martin die bereidt zich thuis altijd heel goed voor. Dat scheelt voor mij, dus dan heeft hij ook best veel vrije tijd. We waren daar lang, 4 weken in totaal.
0: Oké.
2: Dus er was ook gewoon best wel veel vrije tijd, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat er een stuk of 12-13 concerten waren in 4 weken.
0: Ja.
2: Maar ook heel veel reistijd. Dus we starten in, voor de bekenden die bekend zijn met Zuid-Afrika, we starten in Johannesburg en we zijn met de auto naar Kaapstad gereden. Dus dan zie je ontzettend veel van de natuur en van de omgeving. Dus voor mijzelf was het natuurlijk geweldig. Ja. En in zijn voorbereidingen van de concerten had ik inderdaad tijd om wat te lopen, wat te doen.
0: Ja.
2: Maar goed, dat is vaak een uurtje.
0: Ja, sowieso heb je natuurlijk ook vooral een doel met die reis. Heb je daar nog gezongen ook?
2: Ja, ik heb daar nog gezongen inderdaad. Dat klopt. Alleen ik was toen vrij jong nog. En ik zong toen iets anders dan ik nu zing. Maar de mensen wilden dat graag. Dus ik heb daar gezongen. Het is nog een filmpje van I Wish I Had Given Him More.
0: Mm.
2: Dat zong ik toen solo ergens. Dus vrij makkelijk om dat daar
0: te doen. Dus eigenlijk heb je ook zelf een internationale carrière.
2: Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja,
0: ja, laten we dat ook even onderstrepen.
2: Ja.
0: Hey, maar jij zegt dat de atmosfeer van Afrika vroeger ook om dat dit lied voor mij extra herinneringen kreeg.
2: Ja. Ja.
0: Heb je dat nu elke keer als je dit lied hoort?
2: Ja. Elke keer als ik dit lied hoor, in welke taal dan ook, want er zijn echt heel veel varianten van, denk ik altijd aan Zuid-Afrika.
0: Ja. Ja. En toch, omwille van het verhaal, is het mooi om nu een instrumentale versie te horen. Pak jij nog veel orgelconcerten van Martin mee? Of zeg je nu, ik zie hem vaak genoeg als dirigent, het is wel even goed?
2: Nou, ik zou het wel heel graag willen. Alleen om destijds willen lukt dat helaas niet altijd. Ik bezoek nog wel eens een concert van hem, hoor.
0: Mm.
2: Maar dan ben ik daar vaak ook met een reden. Dus dan vraagt de organisatie van... joh, Johan, je bent er zo handig mee. Door die ervaringen wil je even helpen bij de kassa of zo. Weet je?
0: Ja, ja.
2: Dus echt een avondje uit naar een concert van Martin... dat zit er bijna niet meer in. Helaas trouwens.
0: Nee. Ja. En is dit een lied wat hij vaak speelt? Want jullie reizen natuurlijk ook wel vaker ook naar andere plekken. Ik denk dat je ook wel eens meegaat naar Canada.
2: Ja, november waren we er nog. Ja.
0: Is dat een lied wat je dan wat hij dan nog steeds speelt... waarvan je denkt, oh, hey, Zuid-Afrika...
2: Ja, hij heeft dat niet per se in Canada gespeeld, hoor. Maar nee. Als hij dat speelt, dan zijn we wel altijd even naar elkaar van... joh, weet je nog, van toen. Dus dat maakt het wel leuk. Ja, het heeft altijd wel een herinnering. Ja.
0: Ja, mooi. Wij gaan luisteren naar Martin Mans op het orgel. In dit geval vanuit Parijs. Maar vooral de herinnering hierbij van Johan Petersen uit Zuid-Afrika. Johan, dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Psalm 105, de mannen waren dit van het christelijk mannenkoor Salvatori uit Nunspeet en daarvoor een instrumentaal orgelwerk. Hoe groot zijt gij, gespeeld door Martin Mans.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week christelijk gemengd koor Immanuel uit Katwijk.
0: Van harte welkom. Het is natuurlijk een koor dat je regelmatig op Blijde Klanken voorbij hoort komen. Het christelijk gemengd koor Immanuel uit Katwijk. En komende week gaat dat nog even wat vaker zijn, want dan zijn ze het Blijde Klanken Koor van de Week. Het koor werd in 1993 opgericht en heeft, vaak in samenwerking met andere koren van dirigent Peter Burger, mooie projecten uitgevoerd. Meestal concerteert men in kerken in en rondom Katwijk, maar het koor was ook betrokken bij de projecten Alpha en Omega, Jozef en De Weg Weer Vrij in de Doelen van Rotterdam. En in 2008 verscheen Immanuels eigen cd, De Weg Weer Vrij. Na de zomer gaat men verder met het instuderen van het oratorium Noach van André van Vliet en Margreet Ras van Sloten. En in november zal dat dan samen met christelijk regiokoor Adoraumus uit Hazeswoude en interkerkelijk koor Nieuwpoort-Langerak worden uitgevoerd. Het koor geeft projectleden de gelegenheid zich voor dit project aan te melden en op die manier ook met het koor kennis te maken. Immanuel repeteert elke vrijdagavond in het kerkelijk centrum Het Anker en staat sinds 2006 onder leiding van dirigent Peter Burger. En morgen dan spreek ik Peter Burger over dit koor, het christelijk gemengd koor Immanuel uit Katwijk. En komende week is dat ons Blijde Klanken Koor van de Week. En ook vandaag gaan we natuurlijk alvast een lied van hen horen. Van die cd, De Weg Weer Vrij, horen wij Heer, wat een voorrecht. Morgen dus een gesprek met Peter Burger. En dan ook een gesprek met Noortje van Middelkoop. Zij heeft gekozen voor een lied, een orgelwerk van André van Vliet. En daarover gaan we in gesprek. En ondertussen bespreken we dan ook haar herinneringen aan dit voorjaar overleden André van Vliet. Dat morgen reageren, dat kan op deze uitzending via de website grootnieuwsradio.nl/Het Heerlijk Loflied. Dit is het christelijk gemengd koor Immanuel uit Katwijk. Heer, wat een voorrecht. Tot morgen.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en

0: bestellen van kaarten voor deze Beths orgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse rechter heeft de borstkanker van een oud-stewardess erkend als beroepsziekte. En dat is voor het eerst, meldt het AD. De vrouw werkte 30 jaar voor Air France en zegt dat ze ziek werd door de vele nachtdiensten en straling op grote hoogte. De zaak is volgens een Franse vakbond goed nieuws voor ander ziek geworden stewardessen. In het Noors Cultuurhuis in Rotterdam is morgen een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald. De dienst begint om 12 uur. Het gebouw vlakbij de Euromast staat ook bekend als een zeemanskerk. Er ligt ook een condoleancenregister dat kan worden getekend. Koning Harald overleed gisteren op 89-jarige leeftijd. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk vorige week op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De tourbus met 54 Duitse leerlingen was onderweg naar Parijs en reed tegen een bestelbus. 16 mensen raakten gewond. De burgemeester zegt bij Omroep Gelderland dat er uit Duitsland een bedankje is gekomen voor de hulpverlening na het ongeluk. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt veel regen en het waait flink. Vannacht neemt de wind verder in kracht toe en zijn er vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen verloopt wisselvallig en staat er veel wind met maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
18: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
6: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk de hele tijd vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
6: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje.

0: maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Achter station Amsterdam Centraal zijn 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde mogelijk na een eerdere vechtpartij, dat meldt de politie. Die heeft een verdachte opgepakt en ook die is gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft voor het eerst zijn land toegesproken. De speech werd live op tv uitgezonden. Hij bedankte zijn overleden vader Harold voor alles en was zichtbaar aangedaan. Hakon zei ook dat hij klaar is voor zijn taak als koning. Morgen is er in een Noorse kerk in Rotterdam een herdenkingsdienst voor Harold. In de eredivisie heeft AZ de koppositie verstevigd door ook zijn 4e wedstrijd op rij te winnen. In Alkmaar won AZ met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder vanavond won Excelsior thuis de Rotterdamse derby van Sparta met 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld en dat is PEC Zwolle NEC. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent en waait hard. Vannacht neemt de wind verder toe en zijn er vooral in de kustgebieden zware windstoten mogelijk en een temperatuur rond de 17 graden. Ook morgen wisselvallig en veel wind, maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
12: Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
13: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
16: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Kijk, daar ligt hij. De berg.
1: met witte

0: toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
4: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

0: elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling, haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Van de 53 aangehouden Extinction Rebellion-activisten zitten er nog 4 vast, zegt politie. De demonstranten blokkeerden vanmiddag het begin van de A12 in Den Haag. De politie kreeg direct de opdracht om een einde aan de blokkade te maken. De 4 die nog vastzitten konden zich niet legitimeren of brachten verkeer in gevaar. In Amsterdam zijn bij een steekpartij achter het Centraal Station 4 mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij is één van de gewonden. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De steekpartij zou het gevolg zijn van een eerdere vechtpartij. Tientallen Israëlische kolonisten hebben een Palestijns dorp op de westelijke Jordaan-oever aangevallen. Ze gooiden met stenen, stichtten brand en verschansten zich in een huis. Israëlische militairen grepen uiteindelijk in. Bij de aanvallen raakten ook Amerikaanse journalisten gewond tijdens een interview met een Palestijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen en prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Efeze 5, vers 22 tot en met 33 uit de Basisbijbel. Goede raad voor de getrouwde mannen en vrouwen. Vrouwen, dien bescheiden en liefdevol jullie man, zoals jullie de Heer dienen. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, net zoals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij zorgt voor zijn lichaam. Net zoals de gemeente in alles Christus dient, moet ook de vrouw haar man in alles dienen. Mannen, houd op dezelfde manier van je vrouw als dat Christus van zijn gemeente houdt. Hij heeft zichzelf voor de gemeente opgeofferd. Hij heeft de gemeente schoongewassen door haar te baden in het woord. Zo kon de gemeente zijn eigendom worden. En nu kan de gemeente zonder één enkele vlek of rimpel stralend voor hem staan. Zo is de gemeente helemaal zuiver. Op diezelfde manier moet ook elke man van zijn vrouw houden. Hij moet van haar net zoveel houden als van zichzelf. Een man die van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Niemand haat zijn eigen lichaam. Iedereen zorgt ervoor en geeft het te eten. Hetzelfde doet ook Christus voor zijn gemeente. Want wij zijn de lichaamsdelen van zijn lichaam. Er staat in de boeken dat een man en zijn vrouw samen één zijn. Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en zijn moeder en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dat moment zijn ze één geheel. Dat heeft een verborgen betekenis. Ik zeg jullie dat het hier gaat over de eenheid van Christus en zijn gemeente. De mannen moeten dus net zoveel van hun vrouw houden als van zichzelf. En de vrouwen moeten respect hebben voor hun man.
0: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold, 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten, 300 gram, maar 1,25.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Jongens, eten.
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.

0: Station.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte, hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke, zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
5: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
0: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see you all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een botsing tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. In beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Dat is de politie nog aan het onderzoeken. De dijk blijft voorlopig gesloten. Er zitten nog 4 activisten van Extinction Rebellion vast, van de groep die vanmiddag de A12 bij Den Haag blokkeerde. De politie zegt dat 2 van hen het verkeer in gevaar brachten. Onzin, vinden de activisten. Volgens hen stond het verkeer al stil toen ze de weg op gingen en gebruikten ze pionnen om de opritten af te zetten. IJslanders lopen nog niet echt warm voor het referendum over of het land bij de EU wil. De IJslanders kunnen vandaag stemmen of de gesprekken voor toetreding door moeten gaan. Dat lijkt er niet meer te doen dan bij normale verkiezingen. De uitslag wordt spannend, al lijkt het erop dat de meesten een EU-lidmaatschap toch niet zien zitten. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Grootnieuws.
9: De nacht van Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

En ik weet niet, ik weet niet zeker hoe het beter, hoe het beter moet, maar misschien

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
3: De Nieuwe Zaterdag. Groot
2: Nieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Eén daarvan is ook op zijn kant gekomen. Ook zijn 5 mensen bij het ongeluk gewond geraakt. De politie zegt dat de dijk voorlopig gesloten blijft. Een Amerikaanse tv-ploeg is op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten werden na een interview klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld, iets wat hij niet vaak doet. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar is waarschijnlijk over een kei gevallen in de Ronde van Spanje. Bij de val brak hij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij rijdt de Vuelta niet verder uit. Daardoor gaat de Spanjaard Enric Mas nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Wereldnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. Eén daarvan is ook op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is ontslagen. Hij raakt niet alleen zijn positie kwijt, maar wordt ook in rang gedegradeerd. Dictator Kim Jong-un is bezig met een reorganisatie van de militaire leiding en daar hoort dit ontslag bij. Hij is bang dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten een invasie aan het voorbereiden zijn. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.